0: Ik ben Frans van der Heuvel.
1: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed.
2: Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord.
3: Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg.
4: En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de reflecting pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
5: Het weer tot slot.
6: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
7: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Nacht. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed.
2: Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord.
3: Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg.
4: En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
5: Het weer tot slot.
6: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
7: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

altijd willen blijven met ze. En ik twijfel of we ooit betere tijden kennen. We blijven relativeren, niet overdrijven met ze. En ik wil niet eens dat mensen het begrijpen met ze. Die drukte maken ze, ik word stil van ze. We hielden scars en heel weinig zorgen over. Ik moet nog steeds wennen aan geschreeuw van je. Maar lach je samen als laatst is het oor verdoven. Weinig dingen die me nu nog raken. Ook al spreken we nu minder.

Want soms dan denk ik terug aan die jaren. Zing uit volle borst hazes, emotieloos doorgaan. Ik smacht naar wat tranen. Er is zoveel moois hier, maar niets kan evenaren. Wij zijn broeders voor het leven, wij zijn veteranen.

0: Nacht. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed.
2: Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord.
3: Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg.
4: En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de reflecting pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
5: Het weer tot slot.
6: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
7: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden vanwege het openlijk beledigen van religieuze waarden. In zijn in Istanbul gefilmde show maakte hij grappen over onder andere president Erdogan en de staat van het land. Die show werd binnen een week ruim 7 miljoen keer bekeken. Men noemt de president in zijn show onder meer een dictator. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog, de zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds druk op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging een kwartier. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en knooppunt Gouwe 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. En de N69 Neerpelt-Veldhoven is in beide richtingen dicht tussen de Belgische grens en Bergijk. Daar ligt namelijk lading op het wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden vanwege het openlijk beledigen van religieuze waarden. In zijn in Istanbul gefilmde show maakte hij grappen over onder andere president Erdogan en de staat van het land. Die show werd binnen een week ruim 7 miljoen keer bekeken. Hij noemt de president in zijn show onder meer een dictator. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds druk op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging een kwartier. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en knooppunt Gouwe 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. En de N69 Neerpelt-Veldhoven is in beide richtingen dicht tussen de Belgische grens en Bergijk. Daar ligt namelijk lading op het wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan,
3: de soundtrack of your morning.
5: Good morning.

0: good morning, goedemorgen, lieve luisteraars. Terwijl ik worstel met mijn koptelefoon, ik kijk naar jou. wil ik jullie een ongelooflijk goede morgen wensen. En dat doe ik vanaf dit heerlijke zonnige bedje. De komende 3 uur ben ik bij je met de allerlekkerste plaatjes, de fijnste weetjes, de uitslag van die wedstrijd om powerplaat. En dat doe ik gelukkig niet alleen vandaag. Dat doe ik met iemand die ik echt al heel lang niet meer tegenover me heb gehad. Het is niemand minder dan de immer frisse, fruitige, in stralend blauw bijpassende, bij haar ogen geklede Monique.
1: Goedemorgen, Rena.
0: Goedemorgen.
1: Ik zat toevallig in de auto en toen dacht ik, oh, hoe lang is dat geleden? Wij 's ochtends hier samen hebben gestaan.
0: Ik denk bijna meer dan een jaar.
1: Ja.
0: Mijn hemel.
1: Hey, zie je. Ja, dat is ook een reden voor, hoor.
0: Ja, precies. Het is eigenlijk, vinden we elkaar helemaal niet aardig. Nee,
1: we willen elkaar zo min mogelijk zien.
0: Ja, zoals het even kan, liever niet. Nee, ja. Nee. Dat is helemaal niet waar.
1: We hebben gewoon hele goede nieuwe ochtendmensen.
0: Ja, en, precies.
1: Dat gaat hartstikke goed.
0: Ja.
1: En dat soms is, ben ik er weer een keer.
0: Ja, daarom vandaag toevallig weer. Dat vind ik hartstikke gezellig. Het is inmiddels vrijdag geworden. Het is de eerste vrijdag van de maand en de laatste vrijdag van de week.
1: Nou,
0: In de serie Nutteloze Weetjes was dat weetje nummer 1. En zoals altijd beginnen wij onze dag met ons hart afvragen. Is het een bijzondere datum? En willen we of moeten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, vandaag is, ik zag jou binnenkomen. Jij hebt je er al netjes aan gehouden. Ik ook trouwens.
1: Ja?
0: Ja, het is namelijk Plastic Tassenloze Dag.
1: Ah.
0: Oftewel International Plastic Bag Free Day. Het werd opgericht als een internationale campagne, gecreëerd door activisten en verenigingen zoals Zero Waste Europe en Gaia. En het wordt altijd gevierd op 3 juli, dat is vandaag. Ja. Het is een belangrijke dag om mensen bewust te maken van de negatieve impact van plastic wegwerpzakjes en tassen en aan dat soort ellende op het milieu. Nou, dit
1: dat
0: klopt.
1: Dat is helemaal goed.
0: Nou ja, het feest wordt gevierd door heel veel organisaties die zich bewust zijn van de noodzaak van alternatieven in plaats van plastic. Dit vind ik dus jammer. Het wordt altijd gevierd door de mensen die al lang weten wat ze er tegen moeten doen.
1: Ja.
0: We motten naar die mensen toe die denken, meer plastic, meer beter.
1: Maar heb jij altijd dan tasjes bij je als je boodschappen gaat doen?
0: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik in mijn gangkast een plastic tas heb met daarin 6000 plastic tasjes.
1: Maar weet je,
0: ik gooi ze niet zomaar hup de straat op of kletter ze niet in de struiken. Maar ik... eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat ik mezelf vaak voorneem om een nieuwe te kopen, maar dat in de praktijk mee te nemen, dat in de praktijk neerkomt dat ik bij de kassen sta en denk, shit.
1: Ja, dat heb ik dus ook.
0: Ja.
1: Dus ik doe het wel minder, maar wat jij zegt, wij hebben ook zo'n tas thuis waar het uitpult.
0: Ja, de tas met tassen.
1: Ja.
0: De tassentas.
1: De tassentas.
0: Heel handig als je ineens moet verhuizen of andere rare dingen. Als er geschilderd moet worden, sticker ik een vloer aan elkaar van de tassentas.
1: Ja, dat is wel zo. Ja, daar is het heel goed voor.
0: Ik heb een tijdje, en ik weet eigenlijk niet meer precies, ik denk dat het komt omdat ik ineens een nieuwe handtas had. Ik heb een tijd in mijn oude handtas zo'n opvouwbaar tasje gehad. Zo'n herbruikbare boodschappentasje. Ja. Die kan je als een soort klein portemonneetje opvouwen.
1: Ja.
0: En dan wordt het uiteindelijk een retenhandige boodschappentas.
1: Ja, die heb ik ook.
0: Dat moet ik eigenlijk weer eens in mijn tas gooien. Maar ja, waar is de?
1: Ja, waar is dat ding? Moet je hem weer kopen? Maar die is ook van plastic gemaakt.
0: Ja. Maar met een beetje geluk ook van gerecycled plastic. Dat dan weer.
1: Ja, dat dan misschien dan weer wel.
0: Nou, mocht je dit horen en denken, hoe kan ik dit vieren? Nou, laten we beginnen met probeer vandaag boodschappen te doen met een van die oude tasjes uit de tassentas.
1: Vergeet het niet meer te nemen.
0: Ja, koop een wegwerptasje wat altijd aan je portemonnee of aan je handtas kan. Als je, maakt trouwens niet uit, zijn al man die zei, ik heb geen handtas. Ja. In je rugzak. En ook in je kontzak. Mag ook aan je sleutelhanger. Prima. Aan de karabijn met dat plastic tasje. En trouwens, stand for the man met een handtas.
1: Ja.
0: Zeker wel.
1: Ja, waarvoor niet?
0: Ja, toch? Vind ik helemaal goed. Nou, even denken. Dat is wat jullie vandaag gaan doen.
1: Ja.
0: De opdracht van Girl Power.
1: Ja, ik vind het wel een goed idee. Want er is al genoeg plastic.
0: Nou, dat dus.
1: En ik hoorde dat je inderdaad ook PFAS in de borstvoeding hebt.
0: Ja, dat was gisteren een onderzoeksuitslag. Ja.
1: Ik weet het niet. Ik weet niet of mensen... Nee, ik wou wat anders.
0: Jij ging iets raars zeggen.
1: Ging wat raars zitten.
0: Jij ging iets raars zeggen.
1: In het water zit het ook. Dus
0: ja, het
1: jongens,
0: zit overal in. Maar ze hebben inderdaad onderzoek gedaan dat er PFAS in de borstvoeding van jonge moeders zit.
1: Ja, maar het is nog steeds beter om toch borstvoeding te geven.
0: Ja. Ja, want in het water zit het ook, wat je koopt. Ja, wij worden van binnen gewoon plastic.
1: Ja.
0: Als dat nou zou betekenen dat mijn gezicht recht zou trekken. Maar nee hè, dat dan weer niet.
1: Nee, wij drinken niet genoeg borstvoeding.
0: Wij drinken niet genoeg borstvoeding, dat zal het zijn. Ik zal mijn moeder eens boos aankijken. Ik denk dat hij er niet vrolijk van wordt.
1: Ik zie jou helemaal liggen bij je moeder op schoot.
0: Jij kent mijn moeder. Nee, ja. Laten we het niet doen.
1: Nee.
0: Ik denk dat we naar de muziek gaan. We gaan lekker in onze handjes klappen met Sia. Daarna komen we bij je terug met Heb je dit al gezien?

0: is die? Wat gebeurt hier voor gezelligs? Heel funky. Heel leuk, maar dat gaan we nog even niet doen. Hè? Deze ochtendgymnastiek ging wel heel hard. Ik dacht ineens, kijk, dit is iets rustiger.
1: Ja, dat is beter.
0: Die aerobics, die is voor straks.
1: Voor strakjes, ja. Als dat iedereen echt wakker is.
0: Nou ja, dat zijn ze nu wel in ieder geval.
1: Dat wel.
0: Het is tijd voor, heb je dit gezien? Nou ja, ik heb iets gezien wat iemand anders had gezien. Ingewikkeld. Ingewikkeld dit, hè.
1: Nou, het moet ook niet te makkelijk zijn.
0: Ja. Luister en huiver. Ik neem je mee naar Sevilla. Ja.
1: Oh.
0: Ja, er was een schilderij van de Spaanse kunstenaar Joaquín Sorolla. En dat was kwijt. Ik ga je even uitleggen hoe deze mensen hun schilderij kwijt zijn geraakt. Dus echt, sorry, heb je het wel een beetje verdiend. Ze gaan op vakantie, deze mensen. En dan nemen ze dus vaak hun favoriete schilderij van Sorolla mee. Ja, dat vind ik bijzonder. De meeste mensen nemen een pot pindakaas mee. Dat vind ik ook bijzonder.
1: Hagelslag.
0: Hagelslag. Ik ken mensen die met aardappels achter in een auto.
1: Ja,
0: richting datzelfde Sevilla reizen. Maar deze mensen die nemen graag hun schilderij mee op vakantie. Voor in de vakantiebungalow. Want daar kunnen ze naar kijken. Die pakken hun auto in. Ja, je weet hoe dit gaat, hè? En dan staat Pater Tetrissen. Of andersom, Mater Tetrissen. Pater schreeuwen. Nee, dat past niet, mama, mama, mama. Alles in die auto gejankt. En op naar het vakantiehuis. Waren ze vergeten dat schilderij mee te nemen. Dus dat stond nog tegen de muur naast de parkeerplaats. Niet ingepakt. Dus zo dierbaar is het.
1: Ja.
0: Dat je dus...
1: Wat kost dat ding?
0: Nou...
1: Veel.
0: Veel. Wij hadden er een leuk hypotheekje van kunnen afsluiten. Oh. Nou, dus zij zijn onderweg. Ze hebben het nog niet door, hè? Want je zit in die auto en je denkt... het prachtige schilderij ligt ergens tussen de kussens en de zwempakken in.
1: Ja.
0: Je weet het niet. Andres Hurtado, 57 jaar, die woont helemaal niet in de buurt daar. Maar die had zelf zijn vakantietje. Die ging naar Sevilla voor zijn uitje. Die loopt daar op straat in zijn tanktop en zijn lekkere zweetbroek. En die denkt, nou...
1: Sandalen met sokken.
0: Ja, die. Dit is hem. Ja, alsof je hem kent. Nou ja, die loopt op straat, die ziet dat schilderij staan. Die denkt, nou, lelijk schilderij, mooie lijst.
1: Ja,
0: ja mooi hè? Hij vond het schilderij zelf niet gaaf. Maar hij dacht, nou, weet je, dan sloop ik thuis even het schilderijtje eruit. Heb ik een mooie lijst? Een mooie lijstje.
1: Ja.
0: Het was ook niet een lijstje. Het is echt een unit van een lijst. Er zit een soort werkje, ook houtsnijwerk in. Nou ja,
1: oh, ja, je kent het wel, ja.
0: Dus hij neemt het mee. En eenmaal thuis was hij eigenlijk nieuwsgierig naar dat kunstwerk. Zo van, is dat van iemand? Want hij dacht dat het een replica was. Zoals wij bijna ieder huis wel ergens een Van Gogh replicaatje heeft.
1: Of Van Brood.
0: Ja, of Herman Brood inderdaad. Ja. Of een cornijen op je schoteltje van de blokker.
1: Ja.
0: Nou, dat. Dus hij dacht, even kijken of dit een leuke replica is van iemand. En EI zei, nou... Dit is een Sorolla. En waarschijnlijk is dit een origineel. Want nou, die en die kenmerken, weet je wel. Dus hij denkt, In de tussentijd zijn die eigenaren aangekomen op vakantiepark Het Schele Hert. Die pakken de hele boel uit en die missen hun Sorolla.
1: Ja.
0: Dus nou, eerst schelden op elkaar natuurlijk. Jij had hem toch? Ja. De buren gebeld. Staat hij nog tegen de gevel aan? Nee, dan zegt de buren, er staat hier helemaal niks. Dus die hebben de buurman, nee, dit is ook zo mooi. Die hebben ze dus allemaal flyers laten maken om op te hangen in de buurt. Want zij zaten op vakantiepark Het Schele Hert. Ja. Ergens 500 kilometer verderop. Heel de buurt gemobiliseerd. Iedereen heeft iemand dat gezien. Deze man, die woont zelf ook 500 kilometer verderop. Die is alweer terug naar zijn huis met dat schilderij. Ziet heel die flyers niet.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Hij woont daar niet. Maar goed, hij bedacht, dit is wel bijzonder dat ik het gevonden heb. Dus hij is gewoon heel netjes naar de politie gegaan. En de politie die zei, wist je dat het gezocht wordt, dit schilderij?
1: Oh, schijt je ook in je broek.
0: Ja, en hij zo... Nee, maar want hij dacht, misschien heb ik iets van mijn roof of zo mee.
1: Ja.
0: Hij zegt, nee, maar ik vond het op straat. Ik heb een mooie lijst. Nou ja, eindstand. Het schilderij is terug naar de eigenaren. Niet naar het Schele Hert. Het is wel meteen naar huis vervoerd. Oh. En hij heeft het dus officieel teruggegeven. En ze hebben hem wel een beloning beloofd. Oh. Maar nog niet gegeven.
1: vuile smiechten. Maar ja, als je naar het kamp, hertenkamp gaat op vakantie, dan heb je ook niet zoveel geld.
0: Nee, snap je. Dus dit is... er wordt hier gevraagd in de chat. Dit was allemaal voordat er telefoons waren. Nee. Dit was afgelopen week.
1: Ja.
0: In Murcia en Sevilla. Blijkbaar...
1: Nou, heb je nog geluk dat die man gaat kijken wat het is?
0: Voor hetzelfde geld sloopt hij dat ding eruit. Hangt hij een portret van zijn grootmoeder in?
1: Ja, dat hij denkt, joh, snijdt het vast uit, weet je. Ja, dus dan ligt ermee naar huis.
0: Ja, en dat je die op straat laat liggen dan. Oh my god.
1: Hey, waarvoor
0: maar
1: doe
0: dat ding
1: je
0: schijnt
1: dat?
0: Dus 150.000 euro waard te zijn.
1: Zo, ik had hem niet teruggegeven.
0: Nee, lekker. Maar ja, goed, wat doe je er dan verder mee? Het is ook...
1: Ophangen. Nee,
0: het grappige is eerst een foto van deze meneer. Ik ga eens kijken of ik die op de socials kan zetten straks. Ik vind het helemaal niet zo'n mooie lijst. Het is echt zo... Ja, het is protserig, goud geschilderd, houtsnijwerk met van die scheepsknoopjes. Weet je wat ik bedoel?
1: Ja, helemaal.
0: Zo'n beetje als de eikenhouten tafel van mijn oma.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Dus dat.
1: Ja, maar wat ben je dan voor een... Dat je dat meeneemt op vakantie.
0: Ja, ik vind het ook ergens wel schattig. Dus ja, ik vind het erg.
1: Ik weet niet, misschien is het een hele slechte buurt of zo, waar vaak wordt ingebroken.
0: Je denkt, ik laat niks achter. Niks van waarde. Dat je de tv laat staan.
1: Ja.
0: Maar je
1: schilderij. Ja,
0: maar goed, die is waarschijnlijk meer waard aan je. Ja, het is meer waard aan dan je tv. Ja, weet ik, ik snap het niet. Ik zie het helemaal voor me dat ik dan.
1: Ik ken wel iemand die dacht, ik ga op vakantie en ik doe mijn skikleren in een vuilniszak. Doe wel meer mensen, hè? Dat lekker proppen en zo. En dan kan je gewoon iets meer meenemen.
0: Ja, want dan duw je gewoon al die vuilniszak in de auto.
1: Ja, het is alleen lullig als je aankomt en het blijkt dat je die weggegooide vuilniszak die je weg moest gooien,
0: daar zat
1: in je auto staat. En die andere zak nog thuis staat.
0: Ben je gewoon je prullenbakzak meegenomen.
1: Maar hebben nog geluk dat je die andere
0: niet
1: in de vuilniszak hebt
0: gegooid. Nou, inderdaad.
1: Ja.
0: Oh, oké, maar dat was nieuwe skikleren kopen. Want het is niet alsof je even terugrijdt.
1: Nee, met een pakje van DHL opgestuurd.
0: Oh, wat erg. Prachtig dit. Nou, heb je ook zo'n mooi verhaal? Dan zijn wij er ontzettend benieuwd naar. Stuur het ons op via 06-3460-6464. Ging dat te snel? Dan kun je gewoon naar de Girl Power Radio website of de Girl Power Radio app. Daar kun je op het WhatsApp-icoontje klikken en ons een bericht sturen. En als je toevallig meekijkt en luistert via Twitch, kan je daar ook jouw bijzondere wat neem ik mee op vakantie, wat eigenlijk niet mee moet, verhaal. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik moet even nadenken. Misschien heb ik ook wel eens een keer iets meegenomen wat niet mee moest. Ik heb vaker dingen niet meegenomen die wel mee moesten. Dat wel. Dat je dan...
1: Ik begrijp ook niet dat iedereen altijd zijn krultang of zijn föhn meesleept.
0: Heb je toch in een hotel meestal wel gewoon?
1: Ja, maar je denkt toch niet dat ik op vakantie mijn haar ga krullen?
0: Nou ja, ik wel hoor.
1: Ja?
0: Ja, zeker wel.
1: Nee, ik niet.
0: Nou ja, dit
1: ik ben gewoon een beetje lui.
0: We gaan naar de muziek, daarna de situatie op de weg. En dan komen we bij je terug met andere vakantiedrama verhalen. Yay! Denk ik tenminste.
1: Jawel.

0: rijden we. Dit zijn de files.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep nog eens 7 kilometer erbij. Het komt door technische problemen op de A44. Daar is de weg dicht en het is niet bekend hoe lang dat gaat duren. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knopendel en Afrit Leerdam 4 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: vandaan moet komen.
1: Oké.
0: Ik ben heel veel andere dingen aan het doen dan het nieuws kijken.
1: En het was ook geen voetbal, moet ik eerlijk zeggen.
0: Snap je? We gaan het wel veel hebben over de warmte. Want afgelopen week en zeker afgelopen weekend is gekleuterd door de warmte en de hitte en de ellende. Ik weet er alles van, want ik stond weg te koken bij Jera.
1: Ik heb meelen met jullie, echt.
0: Ach, jongens, hou op. Ik was verbaasd dat ik nog zoveel massageklanten had. Maar echt.
1: Ja.
0: En voor sommigen, zei iemand, heb je olie nodig? Mm-hmm. Wel veel washandjes. Maar goed, detail.
1: Oh.
0: Vraag 1.
1: Ja.
0: Code rood en de historische hitte.
1: Oké.
0: Vorige week vrijdag kregen wij te maken met een extreme hittegolf, waarbij het KNMI voor de allereerste keer ooit een landelijke code rood afgaf voor de hitte. In welke plaats werd de absolute maximumtemperatuur van die dag gemeten, die opliep tot maar liefst 39,4 graden? En dat is dus daadwerkelijk, dit wil ik er even bij zeggen, want er gaan nu mensen roepen, ja, maar het was 40. Nee, goed opletten. De daadwerkelijke temperatuur was 39,4. Gevoelstemperatuur lag vaak 3 of 4 graden hoger. Dat is even het verschil. Maar daadwerkelijk gemeten, 39,4 graden. Dan mag u kiezen, mevrouw.
1: Okay.
0: Is dat antwoord A in Geelse Rijen? Was dat in B, Eli of Eli Limburg? Of C in Arsen?
1: Ja, jongens.
0: Alle drie de plekken, zeg me verdomd. Hoeveel Geelse Rijen, volgens mij is dat, die ken ik dan weer wel.
1: Ja.
0: Maar Eli, Ellie, El, El,
1: Het is echt een gokje van mij. En dan zou ik altijd zeggen Geelse Rijen, maar Geelse Rijen was het volgens mij totaal niet. Ik denk dat het B is.
0: Ja, in Limburg.
1: Ik ken het niet. Dus
0: nou, je hebt het helemaal goed.
1: Oh.
0: In het Limburgse Ellelelele werd de absolute piek bereikt. Zelfs op Terschelling werd het die dag met 33,6 graden historisch warm voor een waddeneiland.
1: Ja.
0: Die mensen die ben daar ook dood gegaan.
1: Ja,
0: en allemaal aangespoelde vissen en zo. Ja.
1: Ze stinken daar.
0: Oh, jongens. Zo ernstig. Ernstig. Ja. Dat is het.
1: Oké.
0: Nou, dat. Nou. Ja, prachtig. We gaan naar vraag nummer 2. De impact van de hittegolf. Dit is niet zulk leuk nieuws geweest, maar wel belangrijk. Het RIVM en het CBS kwamen deze week met de eerste schattingen naar buiten over de impact van die extreme hitte op de volksgezondheid. Hoeveel mensen zijn er volgens deze cijfers in die hitteweek meer overleden dan in een normale week? Dus hè, je hebt iedere week, dit is hoe leven en dood gaat. Dit is een cyclus. Maar zijn er door de hitte zijn het er meer geworden? Dat is een feit dat vaststaat, maar hoeveel meer? Zijn dat A, ongeveer 150 mensen meer dan normaal? B, ongeveer 480 mensen meer dan normaal? Of C, ongeveer 850 mensen meer dan normaal?
1: Ik gok A.
0: Jij zegt 150 mensen?
1: Ja.
0: Nou, maak je borstjes maar nat, want het is meer.
1: Ja joh, nog meer?
0: Ongeveer 480 mensen.
1: Jezus.
0: Ja, er stierven die week circa 480 inwoners extra door de hitte. En dit oversterftecijfer trof met name 80-plussers in het zuiden en oosten van het land, omdat het daar het warmst was. En, want ik heb dit bericht toevallig gisteren zelf gezien, dit zijn niet de definitieve cijfers. Er zijn namelijk ook mensen die niet op die manier geregistreerd worden, omdat door hitte is niet een doodsoorzaak. Dan worden ze worden beroerte of een, nou ja, dat. Dus er zijn ook mensen die een beetje buiten de radar vallen, maar waarschijnlijk wel als gevolg.
1: Spanje was ook een piek, hè?
0: Ja,
1: dat weet ik wel. Dat, in Spanje was het ook inderdaad, dat wist ik dan wel, dat voorbij was gekomen, ook bij in Spanje. Hier in Nederland kan ik het ook begrijpen, want het was erg verschrikkelijk.
0: Ja, we hebben geen huizenbouw die zeg maar berekend is op dit soort.
1: Nee, alleen op de kou, jongens. Ja. Lekker geïsoleerde huizen.
0: Lekker geïsoleerd, lekker plat dak, hartstikke fijn. Ja. Eén grote pret is
1: In de moderne huizen daar is het ook wat koeler in huis.
0: Nee, dat. Dan hebben wij, we blijven even bij de senioren, maar dan wel de senioren die nog vitaal zijn. Per 1 juli is er een ingrijpende verandering ingegaan voor ruim 1 miljoen Nederlandse automobilisten. Welke verandering is dit? Is dit A, de medische rijbewijskeuring voor 75-plussers is een stuk strenger geworden? Is dit B, bestuurders vanaf 70 jaar moeten een extra praktijktest gaan afleggen? Of C, de geldigheid van het seniorenrijbewijs is verkort

0: van 5 naar 3 jaar.
1: Eerlijk gezegd vind ik ze alle drie goed.
2: Oh, laat het mijn vader niet horen.
1: Nee, er zijn gewoon inderdaad mensen die op hun 80ste nog beter rijden dan de gemiddelde Nederlander.
0: Dat is waar. Maar er zijn ook een paar waarvan je denkt, doe maar niet, schat.
1: Nee, inderdaad, 70 op de snelweg en dan weet je wel.
0: Ja, ja. Ja, en dat ik denk, hoe komt dat dan? En dan komt het omdat ze niet boven het stuur uit kunnen kijken. Die vind ik ook altijd spannend.
1: Ik vind dat heel eng, mensen die zeg maar 20 centimeter van het stuur af zitten.
0: Ja.
1: Vind ik echt doodeng. Wat waren de antwoorden?
0: De andere? Nou ja, we hebben op A. De medische rijbewijskeuring voor 75-plussers is een stuk strenger geworden. B. Bestuurders vanaf 70 jaar moeten een extra praktijktest afleggen. Of C. De geldigheid van het seniorenrijbewijs is verkort van 5 naar 3 jaar.
1: Ik hoop dat het A is. Dat die gewoon wat strenger wordt.
0: Nou, je hebt gelijk. Het is A.
1: Want dat inkort heb geen nut, vind ik.
0: Nee. Want ja, dan... Nou, als je goed... nou, dan moet je iedere keer blijven testen natuurlijk.
1: Juist, dat is... en dat is ook weer zo sneu. Dat je net een slechte dag hebt en je rijdt normaal gesproken heel goed.
0: Ja.
1: Dus dat het wel strenger wordt, dat vind ik wel goed.
0: Nee, het wordt strenger. Dus we gaan meer op de oogjes letten. Juist. We willen graag weten of mensen misschien een kleine uitval hebben. Hè? Dat soort dingen. We gaan naar vraag 4. Meid, je gaat hartstikke lekker. Je hebt er nog niet één verkeerd.
1: Jawel.
0: Welke dan?
1: Met die dode.
0: Oh ja, die had je wel verkeerd. Oh, gaf ik je die zomaar? Had ik je bijna een medaille gegeven voor saus? Zo ben ik.
1: Ja, maar ik ben heel eerlijk hè, vandaag.
0: Dat is waar. Oh, je, het is mooi dat je vandaag erbij zit. Ja, ook. Ja, ja. Nee, ik ben heel eerlijk vandaag. Goed, we gaan naar vraag 4. Droogte na de warmte. Hoewel het deze week flink heeft geregend, luidde de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling... Dat bestaat dus, dat is de LCW.
1: Ja, die lopen met een emmertje en dan verdelen ze het.
0: Ja, precies. Halverwege de week noodgedwongen de noodklok. Welk probleem dreigt er direct na de hittegolf? Is dat A, een landelijk verbod op het sproeien van tuinen? Mm-hmm. Omdat het water ellende. B, een dreigend watertekort door zeer lage rivierafvoeren. Of C, een acute overstroming van de uiterwaarden door de piekbuien?
1: Het laatste.
0: Denk jij?
1: Ja, omdat het ook natuurlijk de grond te droog is. Dus wordt het niet opgenomen.
0: Ja, maar het is niet waar.
1: Nee,
0: het is
1: mocht
0: B,
1: je niet...
0: een dreigend watertekort door zeer lage rivierafvoeren. Ondanks de buien...
1: Ja, wat ik net zeggen.
0: Voeren de Rijn en de Maas zo weinig water aan dat er een watertekort dreigt. En dit zorgt direct voor problemen met blauwalg en... Die ellende. Vissterfte. Ja. Dus er ligt weer van alles te dot te gaan.
1: Ja, nou ja, dat zag je in de sloot, hè?
0: Ja.
1: Dat zag je al het
0: was iemand aan het. Ja, dat mensen dachten, oh, er staat iemand heel lief te vissen. Maar die was allemaal dode visjes eruit aan het emmeren.
1: Ja, nee, ik dacht eigenlijk door de droogte wordt ook niet zo heel veel opgenomen. En als het dan keihard gaat regenen.
0: Het gebeurt vaak. Nou ja, dat zie je soms ook met die putten die dan ineens helemaal...
1: Verschrikkelijk.
0: Dat is echt vreselijk.
1: Nou, oké. Okay. Watertekort.
0: Dat.
1: Ik vond ook het wel meevallen met de regen, moet ik eerlijk zeggen. Hier dan.
0: Ja, dat vond ik ook. Ik vond het kort. Ik vond het ook op Jera. Er was natuurlijk een prachtige storm op zaterdagavond.
1: Ja, zag het.
0: De regen had niet langer geduurd dan 3 kwartier.
1: Nee.
0: Het is op zich vond ik dat oké, want ik wilde namelijk graag mijn tent inpakken daarna. En dan dat die ook droog was tegen de tijd dat ik hem ging inpakken. Maar het was verrassend kort.
1: Ja,
0: laatste vraag van deze recap quiz. We gaan naar de politiek, ons favoriete onderwerp. Kritiek in de Tweede Kamer. Ja, in de Tweede Kamer was er deze week felle kritiek op het kabinet tijdens een debat over het midden- en kleinbedrijf, oftewel het MKB. Waarop heeft het kabinet volgens de Kamer veel te weinig vooruitgang geboekt? Ze hadden dus iets moeten doen. Wat hebben ze niet genoeg gedaan? Was dat A, het verlagen van de MKB-winstbelasting? Was dat B, het terugdringen van de regeldruk? Of was dat C, het compenseren van de hoge energiekosten? Die we natuurlijk met dank aan een oorlog her en der hebben mogen maken.
1: Ik dacht dat je wat over de corona ging vragen. Want dat is natuurlijk ook een hele...
0: hot item geweest.
1: Hot item geweest. Ik eerlijk gezegd, nee, ik weet het niet. Ik verwacht eigenlijk dat het met de energiekosten te maken heeft. Dat ze daar iets meer hadden moeten helpen.
0: Dat zou hartstikke fijn zijn, maar dat was het dus niet. Het antwoord was B, het terugdringen van de regeldruk. Het kabinet had beloofd om 500 knellende regels voor ondernemers te schrappen.
1: Oké.
0: Dat is top.
1: Ja, dat zal top zijn.
0: Ze hebben er precies 94 geschrapt van de 500.
1: Oh.
0: Nou, de Kamer is boos.
1: Eentje meegekregen.
0: De Kamer is boos. Dit waren weer geen regels die van toepassing waren op ons.
1: Nee.
0: Waarschijnlijk.
1: Nee, inderdaad.
0: Nee, daar ben je.
1: Nee,
0: ja. Wij vallen in de regeling speciaaltjes. Daar zijn ze niet aan toegekomen.
1: Nee, die zaten niet andere in die 400.
0: Ja, precies.
1: Nee, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet zo heel veel van de politiek meegekregen.
0: Nee, maar ik denk
1: ik krijg nu klappen thuis, denk ik.
0: Ja.
1: Dat ik zoveel vragen fout heb.
0: Oh, nee, maar dit, laten we heel eerlijk zijn. Je hebt hier ook niet iedere ochtend gezeten.
1: Nee.
0: En ik denk dat dat toch wel scheelt.
1: Ja, maar toch heb ik ook wel geluisterd.
0: Ja.
1: Dus, maar misschien was ik wat eventjes net...
0: Even wat anders doen. Even poepen. Nou, dat kunnen jullie nu ook even gaan doen als je wil. Ja. Of koffie zetten.
1: Ja.
0: Het een heeft...
1: Stille hint?
0: Het heeft iets met elkaar. Ja, nee, ja, dat is geen stille hint. Het is een deel duidelijk hint. Ja. Ik wil heel graag mijn bakkie.
1: Dan ga ik een bakkie regelen voor
0: lekker.
1: Jou.
0: Lekker. En daarna komen we bij je terug met het nutteloze feitje van vandaag. En dat is een nat feitje.
1: Oké. Okay. Mm-hmm.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Kreeg Alice de hik, joh.
2: Ja, nee, ja dat begrijp ik ook wel een beetje.
1: Ik snap het.
2: Van dit nutteloze feitje.
1: Ja, want je hebt hem gezien, hè?
2: Ja.
1: Ja, ik geloof niet dat het jouw favoriete onderwerp is.
2: Nee, maar nee. Die voor jou ook niet, denk ik.
1: Nee. Nee.
2: Wij zijn op dat gebied verschrikkelijk, eigenlijk, denk ik. Ja. Voor mensen.
1: Ja.
2: Wij ruiken alles.
1: Ja. Ja, ja, we zijn net hondjes.
2: Ja, dat is echt verschrikkelijk.
1: Mijn moeder zegt het altijd, je hebt een hondenneus.
2: Ja, wij ruiken al alles van 10 meter afstand.
1: Mm-hmm. Ja, en dit is vreselijk. En dit is afschuwelijk. Mensen denken nu, oké, waar gaat het over? Het nutteloze feitje van vandaag. Houdt u zich vast aan de takken van de bomen. De menselijke voet, daar gaan we al, ons favoriete onderwerp. Heeft ongeveer 250.000 zweetklieren. Ik herhaal, 250.000 zweetklieren.
2: Is dat per voet, hè?
1: Yep. En kan dus op een warme dag tot wel een kwart liter vocht produceren. Ja, ik heb hier een te levendige fantasie voor. Ik kan niet. I cannot.
2: Nee. Ja, en weet je wat ik het erger vind? Ja, ik vind het ook heerlijk op slippers te lopen.
1: Ja, ik ook.
2: Maar ik ken ook mensen waarvan die slippers dan dat je...
1: Hoor je dan... Ik vind dat zo vies. Ik
2: wil
1: van die natte...
2: Nee. Of dat iemand dan loopt en dat je die voetjes zo op de vloer ziet staan. Kom op, jongens.
1: Nee.
2: Alsjeblieft. Ja, en, ja.
1: Weet je, ik kan er niks aan doen. Dat is dus... Luister, ik heb een partner die best heftige zweetvoeten heeft.
2: Nou, lekker dan.
1: Ja, dus wij investeren in katoenen sokken. En, want dat helpt echt.
2: Dat helpt wel, ja.
1: Maar
2: hij
1: kan er niks aan doen.
2: Nee.
1: Maar ik ruik dus, als die uit werk komt en het is een warme... Dan is die nog in het halletje en dan ben ik al...
2: Ja.
1: Jongens,
2: en die
1: papa is thuis.
2: Ook.
1: Nee.
2: Oh. Ik heb sowieso iets met tegen zweet. Het is niet
1: tegen zweet. Ik ben tegen zweet.
2: Ik wil tegen zweet en doen. Nee.
1: Ja, zweet is goed voor je. Ik bedoel, er is een reden dat je zweet.
2: Ja. Maar bij sommige mensen helpt ook gewoon deo niet.
1: Nee.
2: En dat vind ik zo triest voor die mensen.
1: Ja, ze vinden het zelf heel naar.
2: Ja. En er zijn gewoon sommige mensen die er niet ruiken.
1: Ja.
2: En dat vind ik verschrikkelijk. En met dit weer helemaal.
1: Sommige mensen, want het is inderdaad niet altijd hè, wat je als eerste denkt als je iemand ruikt, denk je, oh, die heeft zich niet gewassen.
2: Ja.
1: Maar er is ook zoiets als hormonaal zweet.
2: Ja.
1: Ik heb heel lang in het onderwijs gezeten, geloof mij.
2: Oh, puberzweet. Oh.
1: Daar kunnen ze niks aan doen, hè? Dan kan je kan ze 23 keer afschrobben, achterstevoren, binnenste buiten, 15 bussen Axe over uitspuiten. Het komt er dwars doorheen zeilen.
2: Ja.
1: En dat is hormonaal zweet.
2: Ja.
1: Dames op leeftijd, ik kijk naar mezelf, die hebben ook last van hormonaal zweet. En sommigen meer dan anderen. Ik ben gezegend met vrij weinig, maar ik weet dat heel veel vriendinnen van mij worstelen met waarom ruik ik ineens anders?
2: Ja. Ik moet even afkloppen.
1: Ja, jij bent ook geen stinkert.
2: Nee, ik zweet.
1: Nee.
2: Ook eigenlijk veel zwijnig.
1: Bijna niet. Ja,
2: bijna
1: dat is
2: niet.
1: Ook niet goed.
2: Maar mijn zweet ruikt niet.
1: Nee. Nou ja,
2: dus ik ben wel zeiknat soms, maar je ruikt het niet.
1: Hoe is dat het?
2: Onder mijn oksels.
1: Ja. Nou ja, luister, ik heb natuurlijk in de bloedhitte metal yoga staan geven. Op een gegeven moment zag ik het van mijn neus zo op het matje druipen. Maar dat was ook niet, want mijn hondenneus zei niet.
2: Nee.
1: Je moet meteen, ik dacht alleen, dit ziet er niet uit. Ook voor de mensen daar. Ja. Die dachten ook waarschijnlijk, gaat niet goed met die vrouw.
2: Ja,
1: maar
2: dat
1: goed,
2: is het. Dat
1: was
2: maar ook er zit wel verschil in zweet en zweet. Hè? Als je heel veel kruiden eet, ruik je zweet wel anders.
1: Ja.
2: Maar goed,
1: ik eet best wel gekruid als halve pinda.
2: Ja. Maar de ene die ruik je wel en de andere niet.
1: Nee.
2: En sorry jongens, wij ruiken al dadelijk als iemand al naar binnen komt en die heeft zijn deo niet gespoten.
1: Ja, wij roepen het vaak al vanaf hier.
2: Deo! Ja, het is heel triest hè, voor de rest.
1: Het is echt, wij zijn vreselijk.
2: Ja.
1: Heel leuk om met ons samen te werken.
2: Nee, niet. Niet. Kijk, en de ramen hier zijn wel open, maar dat is niet omdat een van ons stinkt.
1: Nee, het is omdat het zo warm is.
2: Nee, ik vind het wel heel vervelend voor mensen, moet ik zeggen.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen, heel af en toe, en dan, stel je voor als ik zo'n tent aan het opbouwen ben, dan ruik ik mezelf een beetje. En dat vind ik al verschrikkelijk.
2: Ja.
1: Dan wil ik al meteen in een sodabad en binnenste buiten gekeerd.
2: Wat ik ook een verschrikkelijke lucht vind, is een slaaplucht.
1: Oh. Ja. Van die mensen die dan met hun lekkere toetje...
2: Ja. Nee. Nee, kom op jongens.
1: Ja, nee, we gaan dus niet...
2: Nee.
1: Nee. Nee, niet tongzoen op de vroege ochtend en niet zweten op mijn mat. Nou, dat lijken me hele duidelijke...
2: Jongens. We gaan naar doe nog even schrobben met dat washandje zo op je oksels.
1: Ja, doe het even voor.
2: Ja, zo... En dan een goede deo spuiten. Ja, en het lijkt wel goed. Ik 10 tonnen ben wel met het shirt aan.
1: Je hebt je sportshirt aan. Je gaat zo sporten.
2: Ja.
1: Ik heb het eerste verzoekje alweer binnen van vandaag.
2: Nou.
1: Ja, het was toevallig een powerplaat van ons.
2: Ja.
1: Van vroeger.
2: Vroeger.
1: Nou ja, vroeger, een paar maanden geleden. Sophie Takker met Boba. Daarna het journaal, de situatie op de weg. En meteen de powerplaat van deze week. Healing met Trust Gardener voor de laatste keer in de ochtendshow. Want er is een nieuwe powerplaat. Maar dat hoor je allemaal in het volgende uur. Hoppa.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens verkrachting en aanranding. Deze nieuwe beschuldigingen volgen kort op een eerdere aanklacht van vorige maand, toen justitie hem ook al beschuldigde van poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan weinig files zoals gebruikelijk tijdens de ochtendspits. Er staat weer wel een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen 9 kilometer file. En tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep nog eens 5 kilometer erbij. De A44 tussen Afrit Noordwijkerhout en Burgerveen zou vanochtend weer opengaan na werkzaamheden. Maar door een technische storing is dat niet het geval. Er staat ook een file op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Niemand minder dan onze allereigenste Helene met Trust Gardener. Ja, helaas alweer de laatste keer dat we haar in de ochtendshow mee pakken. Maar ze komt nog voorbij in de relatie. Hè? Ze verdwijnt niet.
1: Nee, ze verdwijnt niet. En heel het weekend ook nog, hè?
0: En dat betekent dat... Ja, het tijd is voor uitslag. Geen bulten en blazen.
1: Nee.
0: Ja. Oh ja, heb jij uitslag? Ja joh.
1: Ja joh.
0: Heb jij uitslag? Ja joh. Nee, zo erg is het niet.
1: We hebben uitslag hier in het pand.
0: Ja, we hebben uitslag hier in het pand. Nee, ja, we hebben 3 kanshebbers deze afgelopen week keihard gestreden om die titel van Powerplaats van volgende week. Dat waren in willekeurige volgorde Becky G met Patrona. Haar nieuwe, ze is een beetje een nieuwe weg aan het inslaan. Ben benieuwd waar dat naartoe gaat in die nieuwe EP.
1: Ik wel heel veel uit hoor.
0: Precies. We hebben Fluffy Snaf met een To The Sun en de Deep House versie.
1: Ik vond hem leuk. Ik vond hem echt leuk. En die gaat echt een hit worden, jongens.
0: Ik denk het ook. Ik denk dat het een hit gaat worden, inderdaad. En we hebben Charlie XCX met Wink Wink. Voor mensen met iets in hun oog. En dan is het nu dus tijd om met jullie van de minst populaire naar de meest populaire te lopen. Ja. Ik had het niet verwacht, want over het algemeen doet onze Becky G het ontzettend goed.
1: Ja.
0: En ik bedoel, zelfs mij heeft ze aan het dansen gekregen. En dat is toch wel knap op een popliedje. Maar deze was niet helemaal, was het gewoon niet helemaal, blijkbaar.
1: Nee, ja. Ik denk inderdaad dat het niet bij iedereen in de smaak is gevallen. Nee. Ik vind het een lekker nummer. Maar ja, je moet er wel van houden.
0: Ja, en ik kan me voorstellen, kijk, waar ik echt heel veel moeite heb met panfluit, zullen er ook mensen zijn die van mariachi bands jeuk krijgen. En die heeft ze er toch wel echt in geprakt. Dus bij deze voor de laatste keer, althans deze week, voor als kanshebber om bouwplaat te worden, op de derde plek geëindigd Becky G met Patrona.

0: Ja, het is, ik weet het niet. Ik doe mijn best. Ja. Maar helemaal into de mariachi ben ik ook niet.
1: Nee. Nee. Nee. Het is wel lekker zomers, moet ik zeggen.
0: Dat zeker.
1: Toch?
0: Ja. Ja.
1: Ik mis eigenlijk nog steeds echt de zomerknallert.
0: Waar is de zomerknallert?
1: Ja.
0: Wie gaat voor ons de zomerknallert maken? Volgende week misschien komt er wel een echte zomerknallert.
1: Ik hoop het, maar aan de andere kant ben je ook wel een beetje laat nu.
0: Ja. Ja, dat is correct en ook juist. Maar goed, we hebben ook wel eens gehad dat mensen echt in augustus ineens een echte zomerknaller eruit gooiden.
1: Ja.
0: En dat wij nog heel de kerst met zand tussen de tenen zaten.
1: Dat is een
0: ellende. Wat een ellende, jongens. Het is tijd voor de nummer 2. Sorry. Ja, je ziet het helemaal voor je, ik weet het.
1: Wij denken in beeldjes,
0: ja,
1: schat.
0: Ja, en wij kennen elkaar iets te goed.
1: Ja.
0: Dus misschien helpt dat ook. Goed, we gaan lekker door naar de nummer 2. Die echt heel dicht op de nummer 1 zat.
1: Ja.
0: Echt heel dicht op de nummer 1.
1: Het was echt super close.
0: Ja. Ik heb een vooroordeel over dit nummer. Maar misschien is dat ook gewoon omdat ik boos ben dat ik vrij weinig kon vinden over de artiest in kwestie. Behalve een geblurde foto waarvan ik denk, ja, dit kan elke 17-jarige zijn.
1: Ja. Maar dat is inderdaad, deze artiest is wel, ja, hij is wel bekend hoor.
0: En
1: maar
0: dit wordt, nou ja, maar met name van remixes. Ja. Niet van per se een originaal.
1: Nee, hij pakt altijd wel diverse liedjes en maakt daar een best wel goede remix.
0: Ik ben heel benieuwd naar, en dit is een oprechte kritische vraag. Als die het antwoord weet, mag het mij vertellen. Ik ben benieuwd naar of de zanger Dezus weet dat hij de zanger Dezus is. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik begrijp het helemaal.
0: We gaan naar de nummer 2. To the Sun. Deep House van Fluffy Knuff. Dat klinkt toch gewoon als een konijn dat iets probeert te zeggen. Fluffy Knuff.
1: Ja, een konijn met een hazellip.
0: Hoe heet je? Fluffy Knuff.

0: Ja, oké. Okay. Ik geef toe. Lekker nummer. Prima voor een buitenfestivaletje. Ja. Maar die worden allemaal afgelast. Oh, sorry.
1: Ja, dat is wel erg, hè. Oh.
0: Ja, tot zover Defcon. Joe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er zat wel een hele grote reclame stond er in de krant van de week van Defcon.
0: Ja, ik geloof dat vandaag de schade is uitgekeerd aan de mensgom die een kaartje hadden gekocht voor SAS.
1: Ja, ik denk dat nog een tijd... Luister, er is nog niks aan bezig, weet je wel. Dus had dat niet dan dit weekend kunnen plaatsvinden?
0: Nou, dat heeft met name te maken met de vergunningen.
1: Ja, en de artiesten
0: omdat heel veel artiesten reizen door naar andere plekken. Ik weet dat in Frankrijk een aantal dingen bezig is. Maar ik weet dat iemand namelijk bijvoorbeeld bij Jerre riep... Ja, maar dan gaan ze toch gewoon lekker naar Biddinghuis. Ik zeg, denk jij niet dat ze daar al lang bezig zijn... met het voorbouwen van Lowlands koekenbakken?
1: Ja. Ja.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Ja.
0: Maar goed, maakt niet uit.
1: Dat is, ga je in de Lowlands?
0: Vanuit werk? Zeer waarschijnlijk, ja. Maar ik moet heel eerlijk zeggen... deze 50-plusser is wel een beetje klaar met kamperen. Ik heb ook tegen onze vrienden van Jera gezegd... en ik heb daar echt de meest fijne luxe camping ever... want ik sta op het ezelsveldje van oma Wout. Maar dat ga ik niet meer doen. Ik wil in een Centerparks hok met airco. Want
1: ja.
0: Geloof mij, de temperaturen van dit jaar gaan we volgend jaar weer krijgen. Ik kan wel lekker moeilijk doen, maar eindstand ga ik gewoon gefrituurd worden. En I cannot.
1: Ja.
0: Dit oude lijf zegt, oh hell no.
1: Hell to the no.
0: Dus, we gaan naar de winnaar toe.
1: Sorry.
0: We gaan naar de winnaar toe. Ik ben het duidelijk niet.
1: Nee, daarom zijn wij hier.
0: Muzikaal als een bos uien. Gewoon precies niet en net ernaast. Maar dat is ook een kunst.
1: Ja.
0: Echt nipt versloeg zij. Fluffy Knaf. Het is Charlie XCX.
1: Ja.
0: Met knipoog, knipoog.
1: Wink, wink, wink.
0: Wink, wink, wink. Ja, ik denk dat er gewoon een vuiltje in haar oog zat. Maakt niet uit, weet je. Maak er kunst van.
1: Ja. Nou ja, je moet maar een beetje goed naar de tekst luisteren. Dan snap je waarvoor ze wink, wink zijn.
0: Ja, precies. We gaan even lekker naar de tekst luisteren. Met Charlie XCX, de nieuwe powerplaat van volgende week. Ja! Yeah! Gratis Doppler effect. Oké. Okay.

0: Wink Wink, Charlie XCX, de powerplaat van volgende week. Elke ochtend mag ik met deze gezellige vrouw op gaan staan volgende week.
1: Nou, elke keer knip.
0: Knip, knip, ja. Dus nou ja, het kan natuurlijk ook zijn je ontwaakt en je knippert met je ogen, want er zitten nog broodkorsten in van de slaap.
1: Nee. Rhea, alsjeblieft.
0: Ik zeg dit omdat ik weet dat jij een visueel denker bent. En dit vind jij heel erg vies. Oh, nou.
1: Kijk, daar was ik niet meer in de ochtendshow.
0: En ik hoopte zo dat je nu overtuigd zou zijn van het terugkomen naar de ochtend.
1: Ja, lieve schat, je weet het, voor jou doe ik alles.
0: Oh, love you, love you. Het is tijd voor de Zin in Am plaat. En normaal gesproken maken wij dan even buiten de show om ruzie voor wie mag zijn dan wel haar plaatje aanvragen.
1: Wij zijn zo makkelijk samen.
0: Ja, maar dit keer geven we hem weg, de Zin in Am plaat.
1: Ja.
0: Die geven we aan Lefty Brasco, de gezelligers die in de ochtendshow mee zitten kletsen op Twitch. Als je denkt, dat wil ik ook. Ja. Ren naar twitch.tv/girlpowerradio, kan je meekletsen. Maar die had het over skatersongs.
1: Ja,
0: er is natuurlijk maar één classic. Het eerste meisje met een stropdas, niet ironisch.
1: Het was zo.
0: Dus we gaan naar Complicated van Avril Lavigne. Daarna is het ongeveer tijd voor de situatie op de weg. We zijn heel benieuwd naar of je helemaal stilstaat richting de zwarte route. Ja, is nog te vroeg, hè?
1: Nee,
0: de meeste mensen gaan pas volgende week, denk ik.
1: Ja, volgens mij... Ja,
0: ja nee,
1: ik ga het even opzoeken.
0: Ga je even opzoeken wanneer iedereen...
1: Ik hoorde alweer een datum dat dat gaat gebeuren. Maar
0: die
1: dat
0: zaterdag
1: mij,
0: komt eraan.
1: De zwarte zaterdag.
0: Ja.
1: Ik ga het opzoeken.
0: Jij gaat het opzoeken. We gaan het je zo vertellen. En in ieder geval, na het verkeer komen we bij je terug met muzieknieuws. En 11 juni?
1: Juli.
0: Ook wel zeggen, want dan is het al geweest. Nou, dat is dus bijna.
1: Ja, 11, 25, 1 augustus.
0: Volgende, niet komende, maar
1: 15 augustus.
0: Oeh.
1: Vier jongens.
0: Zo dan. Nou, lekker dan.
1: Ja, veel plezier.
0: Ja.
1: Je gaat terug met de auto op vakantie dan. Ja, sorry. Ja,
0: sorry, we hebben het niet allemaal voor het kiezen. Hè?
1: Hmm.
0: Ik moet ook gewoon met Petronella.
1: Ja. Maar dan ga je niet op die datum zeggen.
0: Dat is waar. Dat is waar.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Zoals gebruikelijk is het op vrijdagochtend niet heel erg druk op de weg. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam nog 7 kilometer file tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep. Er staan een file op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knopende Paars en Oorschot. 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: geen error
1: Try to see
0: gehad.
1: The bird. Jij hebt nog geen error gehad? Nou, ik wel.
0: Ja, sorry. Ik was nog eventjes naar mijn collegaatje aanwezig.
2: Nee, het is helemaal geen sorry. Ja. Belangrijke dingen zijn dit.
0: Ja.
2: Hele belangrijke dingen.
0: Stel je voor dat we wat missen.
2: Nou, inderdaad. Over gemist gesproken. We maken een soepele brug naar niet zo leuk nieuws. Het is tijd namelijk voor het muzieknieuws. En het muzieknieuws van vandaag vind ik best treurig.
0: Voor onze generatie zeker.
2: Voor onze generatie zeker, ja. Want wie kent ze niet? Althans, van boven de 30 misschien wel. 40?
0: Ja, misschien de jeugd ook wel weer. Het ligt eraan in welke scenes beetje rondhangen.
2: Dat is waar. The Village People.
0: Ja.
2: Dat waren vijf mensen met een bijzondere kledingstijl. We hadden een Indiaan, mag je niet meer zeggen. Hè? We hadden een

0: 60-jarige leeftijd overleden, Victor Willis. En die was de politieagent.
1: Ja.
0: Nou, met grote droefheid melden wij het overlijden van Victor Willis. Leadzanger van The Village People. Ze werden in de jaren 70 bekend met hits als The YMCA, maar ook In the Navy en Go West.
1: Ja. Lalalala. En ja. Weet je wat eigenlijk heel erg is? Dat ik eigenlijk alleen maar drie
0: ken. Waarschijnlijk hadden ze een heel... Ze moeten toch meer dan dat gedaan hebben.
1: Ik denk het ook, maar...
0: Dus, nou, dat...
1: Ligt meer aan mij, hè? Meer aan mij.
0: Het is bijzonder, maar ja, heel sneu. Hij verliet trouwens de groep wel al in 1980, maar keerde later weer terug.
1: Ja.
0: En vorig jaar, en dit vind ik dan weer dubieus, trad hij nog op tijdens de inauguratie van Donald Trump.
1: Ja, voor mij. Maar waren ze dat echt of was dat zo stand-in?
0: Dat was hij met de rest. Ja, ja, ik kan me ook voorstellen dat hij überhaupt... Ach ja.
1: Donald Trump heeft wel meer stand-in.
0: Nou ja, ik denk ja, maar ik kan me ook voorstellen dat deze man gewoon dement was.
1: Ja, dat kan
0: dat
1: ja.
0: Dacht, ik ga naar een leuk feestje, maak het uit. Maar hij is niet meer. Maar wat we wel hebben is 0,03 cent voor de erven van deze man.
1: Ja.
0: Komt-ie, ochtendgymnastiek.

0: CAA. 0,03 cent voor de erven van deze meneer.
1: Ja. Hij zagen om in zijn kist.
0: Nou, dat wil ik dus zeggen. Die denkt ook, ach, waarom was dat nou?
1: Nu wel, hè?
0: Ja, rotzakken met elkaar. Het is tijd voor zelfde woord, ander nummer. Wij hebben een woord gekregen van onze opperbeste redactie. Ja. Wij moesten allebei een liedje zoeken waar dat woord in de titel zit. Die gaan wij achter elkaar draaien. En dan hopen we dat jullie, lieve luisteraars, bepalen welke van die twee

0: het beste was voor vandaag.
1: Ja, ik denk vast die van jou.
0: Weet ik niet. Weet ik niet. Het woord van vandaag is... sweat. Ja. Oftewel, zweet. Ja,
1: lekker jongens.
0: Lekker.
1: Wisten ze al dat wij hier samen zouden gaan zitten of zo?
0: Het is bijzonder, want dat hebben wij gisteren pas bepaald. Ja. Maar dat zou zomaar...
1: voorbedachte raden hè, van ons personeel.
0: Dat denk ik ook. Nou ja, ik heb gekozen voor een liedje waar het woord sweat wel in zit. Maar dan als onderdeel van het grotere woord sweater.
1: Okay.
0: Oftewel trui. Arwe trui, trui, dat ben ik zelf. Undone, the sweater song van Weezer. Daar heb ik voor gekozen. En waar heb jij voor gekozen?
1: Ja, ik heb voor In a Circle gedaan. En eigenlijk is het...
0: Sweat.
1: Sweat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goor. Wil jij eerst? Ga ik eerst? Wat
1: nou ja,
0: het vertellen?
1: Is een... die ik heb gekozen is een single van de Jamaica Band. Natuurlijk In a Circle uit 1992 alweer, jongens. Dat ik een passo in de 90s noise. Het werd uitgebracht in 1992 voor Europa. En in 1993 voor Noord-Amerika. En de rest van de wereld.
0: Die mochten even wachten.
1: Die mochten even wachten. Het stond, het stond in 92 de eerste track op de album Bed to the Bones. Kan je die nog?
0: Ja, zeker.
1: Ja, het is een nummer wat is geschreven door Ewan Lewis en Roger Lewis. Ken je ze? Ik ken ze eigenlijk niet.
0: Nee,
1: maar het is ook door hun geproduceerd. Het was gewoon, ik vind het gewoon een heerlijk nummer. Een zomernummer. Het is wel een beetje een seksueel getinte tekst natuurlijk.
0: Ja, ik ben heel boos altijd geweest op dit nummer.
1: Ja?
0: Vanwege die tekst.
1: Oh.
0: Ja.
1: Maar het werd wel een wijze hit.
0: Ik weet dat het een hit was. Want ik heb, we hebben hem overal nergens gehoord. Het heeft ook absoluut een summer vibe. Maar waar ik kwaad van werd is... And if you cry out, I'm gonna push it some more.
1: Ja. Dat is waar.
0: Dat klinkt als date rape to me. Sorry.
1: Ja, alleen...
0: Dan denk ik, waarschijnlijk bedoelt hij... En als je het lekker vindt, doe ik het nog meer. Maar in mijn neopuberale oren klonk het als... En als je nee zegt, dan douw ik even door. Ja. En ik wilde deze blob van een vent, want dat is die...
1: ja.
0: Even hard op zijn neus poeren.
1: Dat is
0: kwaad.
1: Waar.
0: Kwaad was ik. Maar goed,
1: maar
0: ik
1: denk
0: ben
1: ik. Niet dat hij dat heeft bedoeld.
0: Dat denk ik ook niet. Maar goed, dat weet ik inmiddels 30 jaar later.
1: Ja, ja. En in 92 gingen de nummers ook ergens anders...
0: Zeker weten. Luister, dit was ook het liedje... Ik ga dit toch even op de radio zeggen. Wat ook een hit was in die tijd was... I Wanna Fuck You In The Ass. Ik weet niet, maar niet echt geschikt voor de schooldisco. En toch werd hij daar gedraaid.
1: Ja.
0: Maar goed, terug naar Sweat.
1: Meerdere malen.
0: Terug naar Sweat. Jij gaat voor het zweterige Alalalalalong van Inner Circle.
1: Ja.
0: En ik ga voor het iets minder zweterige Undone van Weezer, de sweater song. Ja, het nummer gaat over sociale angst, onzekerheid en het gevoel de controle te verliezen. Nou, hè? Als een trui die uit elkaar wordt getrokken aan een draadje. Hè? If you want to destroy this threader, the sweater, just pull this thread. En nou ja, loop maar weg. Dan valt het allemaal uit elkaar. Het is een beetje een rocknummer, maar ook weer niet. Want het is wat depressief. Bijna poppy. Ik hou ervan. Je weet het. Mijn zeurderige grunge Rea, die wordt hier heel vrolijk van. En het nummer opent dus, dat vind ik wel grappig, met een feestelijk kletsende groep vrienden op een feestje. En de stemmen die je hoort, zijn allemaal ingesproken door Carl Koch, de vaste fotograaf van de band. En wat vrienden, waarin ze het verhaal vertellen over een ex-vriendin en een hond. Het is heel raar. Ja, nou ja, goed.
1: Als je het nou over rare teksten hebt, dan is dit wel wat...
0: Precies. Ja.
1: Maar ik hou van de 90 jaren. Maar uit welk jaar komt dat?
0: Ja, dat is inderdaad dezelfde periode. Maar dan was 94.
1: 94.
0: Ja, dus een jaartje later dan die van jou. Ik denk dat als ik ons publiek inschat, dat we gaan beginnen met mijn verdrietige Weezer liedje.
1: En, dan
0: en dat
1: we
0: eindigen met de happy flappy la la la la la la la la la la la zweetreed van Monique.
1: Van mij. Ja, is goed joh.
0: Hier komt Undone, the sweater song Weezer.

0: La la la la la lang lang li lang lang lang.
1: Ja, ja,
0: ja, geeft niet. We hebben in de tussentijd allemaal spannende dingen. Ja, precies. Hartstikke leuk, joh, meid.
1: Ja, joh.
0: Het is ook alweer tijd voor het einde van het tweede uur. Wat vliegt de tijd?
1: Ja, hè?
0: Bizar.
1: Het gaat heel hard. Maar voor sommige mensen misschien wel heel erg fijn.
0: Ja, dat je iedereen... Oh, ze zijn bijna weg, hoor, jongens.
1: Eindelijk.
0: De kust is veilig.
1: Eindelijk, eindelijk.
0: Precies, precies. In het volgende uur hebben wij voor jou een overlevingstip voor die laatste werkdag voor het weekend. Het weekend staat aan de deur te kloppen. Je hoort het waarschijnlijk al. In ons geval ruiken we het al. Maar ja, je moet nog even 8 uur doorbikkelen. En wij gaan je vertellen hoe je dat het beste kunt doen.
1: 8 uur? Luister, lieve schat. Het is vrijdag. De meeste mensen... En dan
0: stoppen om 1 uur
1: stoppen
0: met werken.
1: Stoppen om 1 uur of 2 uur.
0: Ja, ja.
1: Ik heb nog nooit iemand buiten...
0: Ik wou net zeggen. Wat ga je mij nu vertellen, vriendin? Ja,
1: nee. Echt, nee. Buiten een aantal mensen om... nog mensen zien werken. Het is zo druk om 1 uur en 2 uur al op de snelweg.
0: Ja, ja, ja.
1: Nee. Ga mij niet wijsmaken dat er heel veel mensen tot 5 uur werken vanavond.
0: Nou, dat
1: sorry.
0: Is waar. Nee, sorry. Nee, ja, ik snap je. Je hebt gelijk.
1: Dus maar toch krijgen ze de tips dadelijk van ons.
0: Zeker weten, zeker weten. En wat hebben we dan nog meer? We hebben sportnieuws. We hebben ook nog eens de 3 van vandaag.
1: Ja.
0: En ik heb 3 ontzettend leuke feitjes voor je.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja.
1: Heb ik er wat aan?
0: Uiteraard niet.
1: Kan ik niet oom Ronde mee blij maken dadelijk?
0: Ja, zeker wel. Bij het koffiezetapparaat ga je oom Ron blij maken. En dan zeg je van, wil jij koffie? En dan zegt hij ja. Dan zeg je, moet je wel eerst even luisteren naar dit compleet nutteloze weetje wat ik heb opgedaan.
1: Dan zou ik het ook eventjes uitproberen bij Ian.
0: Oh ja. Misschien als je het nou gebruikt om hem af te leiden.
1: Dat ik even
0: dat hij niet, dat hij niet ziet. Dat je dan een paar herhalingen niet doet. Ja, voor de mensen die denken, waar gaat dit over? Ja. Onze Monique, die heeft een ongelooflijk leuke personal trainer. Hebben we allemaal trouwens.
1: Ja.
0: Dankzij jou. Daarom zien we er zo verschrikkelijk vitaal en fris uit.
1: Dat is wel zo.
0: Ik ben al een tijdje niet geweest. Maar dat mocht niet, want ik had een blessure.
1: Ja.
0: Ik kan wel weer terug, want ik heb instructies gekregen voor hem.
1: Kijk, dan zal hij erg blij mee
0: zijn.
1: Dan
0: zal hij heel blij mee zijn, want hij vindt het heel leuk om mij af te beulen. Maar goed, deze Ian zit met zijn haviksogen zo op elke beweging die wij maken. En als jij nou straks een van die nutteloze van de 3 van vandaag richting hem gooit. Van, hey Ian, wist je dat? Dan gaat hij hopelijk daarover nadenken. En dan kan jij even zo... Zitten. En dan, of net doen alsof je herhalingen doet en zeg je, ik heb er al 12 gedaan hoor.
1: Ja, nee, dit is echt zo'n trainer die zegt dat je, als je meetelt en jij zit op 10, dat hij zegt 7.
0: Ja.
1: En dan denk ik, wat?
0: Ja, maar dat zeg ik ook altijd. Zeg, jij kan niet tellen. Zeg, nee, maar mijn tel geldt wel.
1: Ja.
0: En dat is een beetje jammer.
1: Dat was erg jammer.
0: Ja.
1: En dan zeg ik altijd, nee, dat telt niet, want ik betaal.
0: Dat kan ik dan weer niet zeggen. Dit is jammer. Ja. Ja, dit is jammer.
1: Nee hoor, Ian. Love you.
0: Love you. Yes. Dankzij jou zijn wij zo vitaal, fris en fruitig. Heb tijd voor het journaaien. De situatie op de weg. En daarna komen we dus bij je terug met die overlevingstips. Je zal het maar nodig hebben. Bam.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Reddingswerkers hebben een man levend onder het puin vandaan gehaald nadat hij ruim een week vast zat door de aardbeving in Venezuela. Het gaat om de 43-jarige bewaker Hernan Giel. Hij werd gisterochtend lokale tijd gered uit een ingestort winkelcentrum waar hij sinds de bevingen op 24 juni vast zat. Hij was aan het werk toen de boel instortte. Terwijl het complete winkelcentrum van 8 verdiepingen tegen de vlakte ging, bleef zijn kleine beveiligingscabine wonder boven wonder overeind. En dat heeft zijn leven gered. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen voorlopig nog geen boete. Omdat de levering wat achterloopt, heeft de minister besloten een coulanceperiode in te stellen. Dat laat de RDW weten. Sinds 1 juli moet de vervoerder zo'n kastje achter de voorruit hebben. Dat ding houdt bij hoeveel kilometers ze maken, zodat ze tol per gereden kilometer betalen. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens verkrachting en aanranding. Deze nieuwe beschuldigingen volgen kort op een eerdere aanklacht van vorige maand, toen justitie hem ook al beschuldigde van poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. En het voelt voor de medewerkers als een flinke klap dat gulpenbier bier wordt verkocht aan Gols. De directeur vertelt aan L1 dat het familiebedrijf het hoofd nog amper boven het water kon houden en dat hij er nachten van wakker heeft gelegen. Sinds 2018 laten we alcohol steeds vaker staan en door de dalende bierverkoop moesten ze wel een stap zetten. Er is ook goed nieuws voor het personeel. De 60 werknemers behouden allemaal hun baan. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Viel op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Olen 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. Bergingswerkzaamheden op de A12 Arnhem-Den Haag bij Nieuwegein 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. 5 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk, 4 kilometer file.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Sorry.
1: We gaan even naar een mooie... Ja, ja, sorry.
0: Oh, joke onderling.
1: Oh, vriendin. Echt, wat doe je me aan? Ik ga even naar iets heel anders. Welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. De allergezelligste ochtendshow waar jeuk je niet in de weg staat.
0: Nee. Stank ook niet.
1: Stank ook niet, nee. Het is één groot feest en dat is het mooie. We hebben allebei een kop en oksels voor de radio.
0: Ja, dat is wel zo.
1: Ja.
0: We hebben zeker een kop voor de radio.
1: Ah, heerlijk. Even denken, waar was ik gebleven? Oh ja, er wordt een vraag gesteld in de Twitch streamchat. Of wij als een vliegtuig zou neerstorten. Of wij dachten dat wij even dat vliegtuig wel zouden kunnen landen.
0: Nou ja, want zijn we alle twee tegelijk?
1: Zo van, nou,
0: ligt er aan wie erin zit.
1: Dat is één, inderdaad. Maar in de chat antwoord ik, nou, dat denk ik niet. Ik denk dat ik een liedje voor de mensen ga zingen. Goodbye, Cruel World. Heel veel succes hiermee.
0: Ja.
1: Maar die vraag die kwam uit een these voort. En die ken ik toevallig. Dat is, als je deze vraag stelt aan vrouwen. Die zullen eerder geneigd zijn om te zeggen, nee, dat kan ik niet, want ik heb geen opleiding. Ik weet niet hoe dat werkt in een verkeerstoren. Dat was mijn achterliggende gedachte. Ik dacht, ja, ik wil er best gaan zitten. Maar de kans dat ik tegen jou zeg, druk op knopje G. En dat is de knop zakken. Is misschien niet handig. Terwijl mannen meteen zeggen, oh ja, nee, dat zou kunnen.
0: Ja.
1: Dit is, nee hoor, ik kan dit. Mannen overschatten zichzelf daar chronisch in, lijkt. Het is een these, hè? Er is onderzoek gedaan. Ik niet. Nou ja, dat dus. En er wordt gezegd, terwijl ik denk dat vrouwen het ook kunnen. Ik denk ook dat vrouwen geen probleem hebben met het besturen van een verkeerstoren. Maar wel als zij eerst netjes de opleiding hebben gevolgd. Goed geslapen hebben. Geen rotzooi in bril hebben zitten zoals ik nu. Dat je denkt, oh, volgens mij vlieg je tegen iets. Oh nee, wacht. Het is gewoon een vlekkie.
0: Ja.
1: Dus dat. Maar ik vind...
0: Het is tegenwoordig wel een stuk makkelijker inderdaad om een vliegtuig te laten landen vanuit een toorn. Wat je kan... Daar heb je niet zoveel invloed op als...
1: Nee, het gaat er voornamelijk om dat je op je scherm kijkt wat er aankomt.
0: Ja.
1: Waar andere afspraken tegelijkertijd zijn. Want daar gaat het over. En neerstortend vind ik toch alweer even een ander verhaal dan gewoon op landingsbaan op afgesproken tijd. Dan kun je gewoon zeggen, oké, je gaat er zo lang over doen. Dat weten wij nu.
0: Ja.
1: Je kan nu richting baan 22. Hotsie-flatsie. Wist je trouwens dat de nummering van de banen te maken heeft met op welke breedtegraad ze liggen?
0: Oh, nee, dat wist ik niet.
1: Dat wist ik ook niet. Want ik vond het namelijk krankzinnig.
0: Ja.
1: Maar there's a method to the madness.
0: Ja.
1: En dat is voor iemand die vliegt op graden.
0: Ja.
1: Makkelijker weer te interpreteren, snap je?
0: Ja.
1: Wist ik
0: niet.
1: Ja,
0: ze is er ook een ongeluk toen de tijd geweest. Er was een vliegveld waar je heel moeilijk aan kon vliegen. Van één kant was het heel makkelijk en vanaf de andere kant heel moeilijk. En dat ging toen ook niet goed, inderdaad. Nee, ik heb altijd het idee dat ik op de polderbaan land.
1: Ja.
0: Dan kan het
1: En daarna moet je met een bus, een taxi, drie karretjes of in ons geval gewoon met je koffers achter je reet aanslepend terug naar een parkeergarage. Die overigens in Pijnakker staat.
0: Ja.
1: Ook al ben jij geland in Amsterdam.
0: Inderdaad, ja. En als je naar Spanje vliegt, heb ik altijd het idee dat je de helft hebt gevlogen.
1: Ja. Dat is.
0: Ik vind het echt. Nou ja, okay. Ik vind die vliegen heerlijk. Maar soms.
1: Ik dus ook. Ik ben dol op vliegen. Heel veel mensen vinden
0: die
1: dat spannend.
0: Polderbaan, jongen.
1: Dat is jammer. En ik vind dus turbulentie niet vervelend. Dat is.
0: Nou, het ligt eraan.
1: Ik heb ook een keer gehad dat zeg maar al het eten door het gangpad vloog.
0: Ja.
1: Toen hadden die meiden de bol niet goed vastgezet. En toen zag ik zo de puree. En toen moesten we nog ruim 11 uur. Dus dat was zonder puree.
0: Nou, wat dat opvalt is, zodra er eten komt. Komt de turbulentie?
1: Ja.
0: Altijd.
1: Is dat de gassigheid van de man naast je?
0: Die piloot die denkt, nu
1: kan ik het loslaten.
0: Ja, we gaan eten maken.
1: Ja,
0: gewoon aan het stuur, joh. Die zit gewoon vervelend te doen zo met dat stuur. Omdat die denkt, van, dat vind ik ook grappig om te doen. Toch? Ja, nee, laat me gaan. Dom gelul van ons.
1: Ja, zijn we goed in?
0: Ja, zijn we heel goed in. Bij.
1: Zeker weten. Het is tijd voor onze tip voor je werkdag.
0: Nou.
1: Voor de mensen die nog naar kantoor moeten. Je weet hoe ik het spel.
0: Ja. Kutoor.
1: Kutoor. K-U-T-T-O-O-R.
0: Ja.
1: Ja, zo schrijf je dat. Want ja, ik kan me zo voorstellen dat je denkt, nog een hele dag, helemaal tot 1 uur.
0: Ja.
1: Eye rolling so hard, I can see my own underwear. Maar goed, het kan maar zwaar zijn, hè?
0: Ja.
1: Ieders leed is relatief. En ik heb een mooie tip voor je. Dat is een tip die ik ooit kreeg van een collega van mij. En lang geleden werkte ik bij de Belastingdienst. Stomste fout ooit. Ja,
0: het was makkelijk geld verdienen.
1: Ja, het heeft me niks geholpen trouwens. Nou ja, nee, ik had natuurlijk weer de moeilijke baan. Ik was educator. Ik moest mensen gaan opleiden.
0: Als iemand lui is, dan zijn ze bij de belastingdienst.
1: Ja, dit is correct en ook juist. Maar die man die heeft mij namelijk echt de ultieme luiheidstip geleerd. Die ging met pensioen. En dit was ook heel bijzonder. Dan denk je, als iemand met pensioen gaat, dan gaat hij zelf dingen overdragen, toch?
0: Ja.
1: Dan komt hij naar de volgende jonge hinde toe. Ik in dit geval. En dan zegt hij, lieverd, dit zijn mijn mappen. Dit gaat daarover, dat gaat daarover. Deze man ging in een stoel zitten en die zei, nou, loop jij er maar doorheen. En als je niet weet wat het is, dan zit ik hier om het te zeggen. Dus ik was aangeland bij een dossierkastje. Zo'n klein kastje wat onder zijn bureau stond. En daar zaten zaken in. Ja, zeg maar van het begin van zijn carrière. En hij ging met pensioen. En ik zei, maar moet dit niet in een archief? Moet dit niet? En zei hij, ja, dit zijn zaken die ik niet opgelost kreeg.
0: Oh.
1: En ik heb geleerd, als je ze in die la doet, dit is een magische la, dan vergeet uiteindelijk iedereen dat je daar iets mee moest. En dan lost het zich vanzelf op.
0: Ah, jongens, nee.
1: Dit heeft hij echt gezegd.
0: Oh, jongens.
1: Dit heeft hij echt gezegd.
0: Verklaart een hoop, hè, nu, hè, met de Belastingdienst, jongens.
1: Ja, dit verklaart een hoop. Misschien zit jij in de magische la van John, want zo heette die. Ik zal zijn achternaam niet noemen.
0: Nee.
1: Maar John is volgens mij inmiddels al niet meer onder ons, hoor.
0: Nee, maar ik denk dat hij het aan de volgende en de volgende en de volgende ook heeft verteld.
1: Ja, maar ik dacht echt, maar ik kan dat dus niet.
0: Nee. Dus jij hebt al die zaken proberen op te lossen nog.
1: Jij weet hoe ik ben. Je weet hoe ik ben.
0: Dus iemand kreeg 30 jaar later nog een
1: aanslag.
0: Of een afwijzing.
1: Ja, precies. Nee. Gaan we niet doen. Nee, erg hè?
0: Ja, blabber.
1: Dit is dus jullie tip. Mensen, als je worstelt vandaag met een zaak die, als jij hem echt zo netjes zou doen, je hele weekend naar de galamise helpt, stop hem in een magische la. En maandag is het weg.
0: Ja, geloof ik raad je wel aan, haal het maandag ook weer eruit.
1: Ja,
0: echt.
1: Ja, want anders ben je de sjaak, jongen.
0: Ben je echt de sjaak. Nou, ga nou hier, lieve collega's.
1: Ja.
0: Doe dit niet na. Want ik vind dat magische laadje.
1: Ja, inderdaad. Let op. Monique heeft namelijk een neus voor laadjes.
0: Ja, ja, en als er een stinkend zaakje ergens ligt, dan weet ik
1: dan weet ze het te vinden. Nou, dat precies.
0: Ja, ja.
1: Het is tijd voor muziek. Daarna komen we bij je terug met het sportnieuws.

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Hera United heeft na de degradatie uit de eredivisie van maar liefst 17 speelsters afscheid genomen en van 3 leden van de technische staf, waaronder hoofdtrainer Ed Engelkes. En dan mannenvoetbalnieuws, want Portugal heeft gewonnen van Kroatië. In de 94ste minuut maakte Ramos de 2-1 en vervolgens maakte Kroatië nog een gelijkmaker in de 103e minuut. Maar die goal werd afgekeurd. Pasalic stond buitenspel, maar de bal raakte ook nog een Portugees hoofd onderweg. En er is enige discussie over deze beslissing. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk en is de volgende tegenstander van Portugal. Iga Świątek is door naar de derde ronde van Wimbledon. Zij was te sterk voor de Tsjechische Pliskova en won met 6-1 en 6-3 in 2 sets. En ook Elena Rybakina is door en zij won in 6-1 en 6-2 van de Amerikaanse Katie McNally. Marit Steenbergen, Sian Niewold en Koen de Groot hebben alle 3 een Nederlands record gezwommen op de eerste dag van het NK Langebaanzwemmen in Eindhoven. Steenbergen zwom in 58,33 naar een record op de 100 meter rugslag. 5 dagen geleden zwom ze een wereldrecord op de 100 meter vrije slag in 51,68 en dook daarmee 300ste onder het oude record van Sarah Sjöström. Niewold verbeterde het Nederlands record op de 50 meter vlinderslag in een tijd van 22,69 en de Groot zwom in 26,71 een record op de 50 meter schoolslag. Chris Froome heeft een punt gezet achter zijn indrukwekkende wielercarrière. De 41-jarige en viervoudig toerwinnaar voelde dat na zijn zware ongeluk van vorig jaar zijn carrière voorbij was. Dit was het Sportnieuws. Heb het goed. Een heel fijn weekend en graag tot maandag.

0: Ja, ja. Ze heeft een eigen bed, maar ze wil het liefst bij iemand anders erin liggen. Ik blijf toch, ook al wil ik naast iemand anders liggen, liever mijn eigen bed.
1: Ja.
0: Ja. Dat.
1: Dus, ik leg toch altijd lekker in mijn eigen bed, inderdaad.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, nou, dat wilde ik zeggen. Het is tijd voor het beantwoorden van een aantal luisteraarsvragen. Ze komen wel allemaal van dezelfde luisteraar. Dat versnokkendokkes.
1: Ja, die wil gewoon alles weten van jou.
0: Ja, ja, nou ja. Het is,
1: vooral van jou?
0: Nee, ook van jou hoor. Is Monique een Hagenees of een Hagenaar?
1: Ja. Vraag het eens af.
0: Ja, nou ja, laten we het zo zeggen. Waar de wieg stond, maakt er een Hagenaar. Waar de hart ligt, maakt er een Hagenees. Is dat een mooie omschrijving?
1: Ja, denk het wel, ja.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat is, ik denk dat dat...
1: Ja, soms denk ik, voel ik me eigenlijk toch meer Rotterdammer hier.
0: Ja, ja.
1: Maar nee, ja, ja. Nee, ik ben hier gewoon de grootste gedeelte van mijn leven opgegroeid.
0: Opgegroeid, ja. Nou, zoals ik zeg, de wieg,
1: maar ik denk
0: Hagenaar.
1: Dat het komt, dat komt waarschijnlijk door mijn accent.
0: Je accent, je lekkere uitspraak met... Ja,
1: maar dat klopt niet helemaal, hè. Plak nog wel eens ergens een
0: teetje achter. Een natte thee.
1: Een natte
0: zeker
1: thee,
0: weten. Ja,
1: ja,
0: joh.
1: Lik me snij.
0: Maakt niet uit. Pardon, wat zeg jij nou? Wat zeg jij nou? Ja, en dan was de andere vraag. Zeg Girl Power, welk festival kijk je naar uit als je zou gaan? Nou, wat je dus niet weet, Lefty Brasco, is dat ik samen met Deborah, onze zeer gewaardeerde collega, een programma heb over muziekfestivals. Dus wij bezoeken er een aantal vanuit Girl Power Radio. Dat kun je elke derde vrijdag van de maand horen om 8:00 op Girl Power Radio. Dat heet Avonturen. Met DT. Jazeker. En we hebben daarvoor al een bezoek gebracht aan Sneester. Uiteraard, dat is voor ons de seizoensopener. We zijn dit jaar voor het eerst naar Best Kept Secret geweest. Wat best een secret had mogen blijven, als je het mij vraagt. Wat een slecht georganiseerd. afgelopen weekend waren we op Jera. En wij gaan richting Lowlands. En Deborah gaat richting Siget. Samen met Pauline. Ook een collega van ons. Maar die zie je eigenlijk bijna nooit.
1: Nee, dan moet je een keertje bij ons in de box zijn.
0: Dat is, dat wou ik net zeggen. En ik ben wel een beetje klaar met de festivals voor dit jaar. Hoewel Left of the Dial. Dat is altijd aan het einde van het jaar. In oktober. Die vind ik wel heel leuk. Maar dat is hoewel afgelopen jaar. Zo, wat waren we toen nat geregend, zeg.
1: Ja, het is wat extreem, hè. De ene keer dan zijn jullie echt helemaal
0: worden gekookt. Ja, en de andere keer zijn we helemaal... Ja, het is echt niet te doen.
1: Je hebt ook nog een ander festival in Amerika. Dat is niet Coachella, maar dat is een andere. Wordt ook voor mij altijd in L.A. gegeven. Die lijkt me ook wel super gaaf. Dat is ook vier dagen.
0: Ja, dat is die corona-ding. Ja, zeker. Ja. Ik vergeet even, maar die wordt gesponsord door een heel groot drankenmerk.
1: Ja, en er staan altijd verbazendwekkende grote artiesten ook. Ja. Maar ook opkomende artiesten.
0: Ja.
1: Ik kan het niet uitzenden dat ik niet weet hoe die heet.
0: Ja, we komen erop.
1: Het
0: is niet Burning Man. Burning Man is namelijk in Nevada. En dat is niet zozeer een muziekfestival als wel een kunstfestival. Waarom weet je dat, Rea? Ja. Nou, omdat ik er ben geweest, namelijk. Ja. En het is heel veel zandhappen. Een vriendin van mij, Miss Easy, is burlesque danseres en tevens aanvoerster van een van de grootste EDM dansteams ter wereld. Zij komt op al die EDM feesten met haar clowns, suikerspinmeisjes, maar ook tissue dansers.
1: Oh, ja.
0: En
1: ja.
0: Ik ken haar nog van lang geleden op school.
1: Heet
0: ze eigenlijk.
1: Heel lang geleden.
0: En zij heeft daar ook altijd een show. En zij heeft dus ook zo'n oude velocipede. Zo'n heel groot wiel, klein wielfiets. Hoe die vrouw erop komt, dat weet niemand. Want het is zo, ze komt net tot mijn navel, denk ik. Maar die vrouw is fantastisch. Ik, zeker. Dol op haar en dol op de shows. Ze is ook één keer in Nederland geweest op Lowlands toen ze daar de Tiddy Bar hadden. Ja, ja.
1: Oh ja, zo.
0: Want daar stonden haar danseressen ook.
1: Oh.
0: Dus toen belden ze me. Yo, ik ben in Nederland. Ik zeg, wat leuk, dat kom je doen. Ja, ik sta in de Tiddy Bar. Ik zeg, oh, natuurlijk. Nou, vriendin, dan kom ik even langs.
1: Ja,
0: Dus,
1: super gaaf.
0: Ja, super gaaf wijf.
1: Ja.
0: Sowieso. Dus dat wat betreft festivals. Het is inmiddels tijd om ons hardop af te vragen hoe het gaat op de weg. Met jelui en Toto's. Daarna komen we bij je terug. Want ik heb natuurlijk nog de drie van vandaag voor je zometeen.
1: Oh, ja.
0: Maar nu eerst...
1: Ga je naar Noordzee volgende week?
0: Nou, dan moet ik heel lief kijken naar iemand.
1: We gaan een keertje op Curaçao, ja, naar Noordzee.
0: Oh, ja, zeker weten. Maar nu eerst, los filos.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat het 4 kilometer file tussen Nederweert en Kelpen-Oler. De vertraging is 10 minuten. Grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer en 10 minuten vertraging. A27 Breda richting Gorkum, 4 kilometer file tussen Werkendam en de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zo benieuwd. Kom maar op.
1: Ja, nou, heb je wel eens last van muggen? En met name muggen die denken, oh, wat is die Monique een lekker ding?
0: Nou, toevallig vannacht. Echt maar, nou, twijfel ik altijd. De mug die zoomt, is dat nou degene die prikt of niet?
1: Interessante vraag. Volgens mij was daar inderdaad een verhaal over.
0: Ja, hè?
1: Dit gaan we opzoeken. Komen we op terug. Nou ja, had jij toevallig gisteravond een lekker banaantje naar binnen gekletterd?
0: Nee, gelukkig niet. Daarvoor heb je het misschien niet geprikt.
1: Dat klopt, want uit onderzoek blijkt dat muggen dol zijn op mensen die net een banaan hebben gegeten.
0: Oh.
1: Wil jij lekker buiten zitten? Kies dan even voor een anders fruitje. Want,
0: Zo hoorde ik ook iets over bier. Als je een biertje hebt gedronken, dan vinden de muggen dat ook lekker. Want muggen zijn gek op alcohol.
1: Rien, we kijken naar jou.
0: Ja, ja, misschien wordt hij daarvoor meer geprikt dan ik.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja. Nou ja, dat. Dan heb ik er eentje die heel goed is voor ons allemaal. Als je denkt, oh, ik vind allemaal, oh, die warmte, oh, die warmte. Warmte, beste mensen, maakt je creatiever. Onderzoekers ontdekten dat mensen die in de zomer buiten wandelen of van de zon genieten, even zo, die zijn flexibeler en creatiever in hun gedachten dan mensen die binnen blijven.
0: Oké.
1: Dus allemaal naar buiten. Van je hyper de piep, hoe ruiten.
0: Ga naar buiten. Ja, wij zeggen altijd, ga als je tijd hebt even gewoon een lekker rondje loop je.
1: Ja, precies. We hebben een prachtig park achter bij ons achter met heel veel muggen ook. Want water en water
0: teken.
1: En muggen. Precies, dat. Let op, de laatste.
0: Ja.
1: Krekels.
0: Ja.
1: Krekels zijn levende thermometers. En nu komt er een wiskundige verhandeling. Hou je vast.
0: Oké.
1: Je kunt de temperatuur berekenen door het aantal piepjes of chirpjes van een krekel te tellen. Tel het aantal chirpjes in 8 seconden. Tel er 5 bij op voor de temperatuur in Celsius. Bam. Ja, ik wil nu naar buiten. Ik wil nu naar een krekel. Maar ik weet niet, hebben wij überhaupt krekels hier?
0: Nee, niet hier.
1: Nee.
0: Deze, ik heb ze thuis wel. Ik heb ze nog niet
1: gezien.
0: Ik heb ze thuis wel.
1: Ik woon bij het bos. Daar doen krekels iets, blijkbaar.
0: Ja. Misschien zijn ze er wel, maar wij zijn natuurlijk niet hier 's avonds als het schemerig gaat worden.
1: Ja, dat is het. Maar het aantal chirpjes plus 5 is het aantal graden Celsius.
0: Oké.
1: Nou, dat
0: gaan
1: ik
0: we
1: het
0: uitproberen.
1: Niet wist.
0: Ja, gaan we uitproberen, want ik lust geen reet van.
1: Nee, ik ook niet. We gaan maandag dus terugkomen.
0: Dus als je het golfvis is, dan ben je...
1: Maar als een idioot, echt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, dat zou best kunnen. Nou, luister.
0: We gaan er eentje vangen, ja?
1: ik was natuurlijk op Camping Woud. En daar werd ik wel echt knijtergek van het gechirp van de krekels. Dus ik vind het niet onmogelijk.
0: Oké.
1: Ik denk dat het kan.
0: Tja. Oké.
1: Tja. Over krekels gesproken. We hebben zelfs popzangers die hun liedje begonnen.
0: Met een krekeltje.
1: Met krekeltjes. Ik denk dat jij het wel weet. Het zou wel leuk zijn als ik het goed had gespeld. Want dan komt het wat sneller naar boven. Kan je het raden?
0: Nou, ik ben heel hard aan het denken. Hoorde je dat niet?
1: Ik hoor het.
0: Het knast gewoon in mijn hoofd.
1: Hier komen de krekels, denk ik.

0: Life is a rollercoaster volgens Ronan Keating, maar hij bezingt het als de allersloomste draaimolen ooit. Dit is degene, dit is de.
1: Ja, ja, die goos is gek, maar.
0: Er coast hier helemaal niks.
1: Nee.
0: Geef niet.
1: Maakt niet uit hoor, schat.
0: Als je zo langzaam gaat in de rollercoaster, pleur je uit het bakkie, hè?
1: Ja.
0: Dat is wel even belangrijk om te weten.
1: Ik hou sowieso niet van een rollercoaster, dus maakt niet uit. Mijn leven is al een rollercoaster.
0: Ik wou net zeggen, en wij zijn notoire spugers als het daar over gaat.
1: Als ik eraan denk, dan gaan mijn maag omhoog.
0: Hey, ik zou nog even terugkomen op de mug.
1: Ja.
0: Hoe zat het met de mug? Nou ja, het irritante hoge zoomgeluid dat jou 's nachts wakker houdt of vannacht wakker hield. Dat wordt vrijwel altijd gemaakt door het vrouwtje.
1: Waar moeten die wijfatten ze voor herrie maken?
0: Ja, nee, dat vraag jij je nu af. Dat weten we toch. Zij is ook de enige die bloed nodig heeft voor de ontwikkeling van haar eitjes en dus mensen steekt. Wat weten we nog meer? Het is een liefdeslied. Het zoomen ontstaat door de razendsnelle vleugelslag van de mug. Vrouwtjes gebruiken dit specifieke geluid om in de donker mannetjes te lokken. Kom hier, kom hier. Voor de floor. Voortplanting. En dit is ook hoe ik thuis loop te gillen.
1: Ja.
0: Mannetjes zoomen hoger. Mannelijke muggen zoomen ook, maar hun vleugelslag heeft een veel hogere frequentie. En dit geluid is zo hoog dat het menselijk oor er bijna niet kan waarnemen. Bovendien steken mannetjes niet. Zij leven als lekkere veganistjes van plantensappen en nectar. Dus, dan...
1: Ja,
0: aangetrokken door je adem.
1: Ja.
0: Muggen zoomen zo dicht bij je paasei, omdat ze worden aangetrokken door de CO2, oftewel de koolstofdioxide die je uitademt met je vieze ochtendadem. Je lichaamswarmte, met je vieze lichaamswarmte, en je lichaamsgeur, stinkdeken, omdat je hoofd in de bron is van die warme adem, vliegen ze daar als eerste naartoe. Kortom.
1: Ja,
0: nou, hoor jij gezoom?
1: Ja, ik heb wel gelijk mijn airco weer aangezet.
0: Dat helpt, want ze houden niet van wind.
1: Ja. En ook niet van kou.
0: Nee.
1: Dus ja, heb je een airco, hè, dan zou ik zeker deze zomer de airco aanhouden.
0: Nou, zeker weten. S'nachts. Trouwens, ik heb overigens ook gehoord dat de gemiddelde mug ook afkomt op stinkvoeten.
1: Ja, joh.
0: Ja.
1: Oh, ik zag wel net iemand riep ook hoeveel miljoen zweetklieren je in je nek zaten. Hoeveel waren
0: dat? Ja, heel veel.
1: 4 miljoen of
0: met
1: zo.
0: Met je zweetnek.
1: Ja, klapnek.
0: Veel. Klapnek. Smerig. Nou, met al deze interessante... De vraag is natuurlijk leuk, maar hoe hou je de zoemende mug uit die slaapkamer?
1: Nou, ik heb een hele goede spray gekocht in Bali.
0: Die heb ik ook. Ja, luister. Nou, eerlijk.
1: Is die bijna op?
0: Nee, want je hebt mij meer dan één flesje gegeven. Ja. Maar ik had die mee naar Jera. En daar zaten dus horsels. Want, oh ja, dit is ook hoe dat gaat bij mij. Ik zie horsels. Ik denk, oh ja, ik moet even een blinden. Maar nee, ik ga eerst mijn tent opzetten. Want eigenwijs en scatterbrain. Ik word gestoken. Ja, dus ik had zo'n knieel, ook bij mijn knieholte. Weet je wel,
1: waarvoor altijd daar ook?
0: Ja, zweet, denk ik. Stink knieholte.
1: Paardenvliegen.
0: Maar daarna paardenvliegen. Oh. Maar ja, goed, we zaten in het ezelsveldje. Wat denk je zelf?
1: Ja.
0: En toen ben ik die spray gaan spuiten. Nergens meer last van.
1: Nee, het is echt een superspray.
0: Ik denk dat ik inmiddels ook een soort extra teen heb ontwikkeld op mijn long. Dat kan niet anders, want ik ging natuurlijk ook... Dit is de neurose die ik heb, ja? Dan gaan we 's avonds slapen. En ik ben al heel neurotisch met die tent open en dicht. Dus eerst die voortent open, dan ik erin met mijn dikke pantat. En dan vervolgens weer die voortent. En dan dit, dus zodat min mogelijk
1: beetje
0: insecten
1: naar binnen gaan.
0: Naar binnen. Ja. Maar je voorkomt het niet, want je bent aan het kramperen.
1: Ja.
0: En dus ik spuit, want ik heb dan boven zo'n gaasje. En dan spuit ik daar zo nog even lekker die ongelooflijke chemospray die helemaal niet meer mag. En vervolgens moet ik hoesten. En denk ik, als ik morgen wakker word met een half gemuteerde long en een extra gezicht, dan ben ik niet verbaasd.
1: Nee.
0: Dat. Maar waarschijnlijk zit het op mijn rug, want ik heb het niet gezien.
1: Ik ben zo neurotisch als jij ook. De airco staat op 21.
0: Oh, hou op,
1: En toch spuit ik heel mijn kussen en mijn dekbed vol.
0: Ja.
1: Ja. Echt waar.
0: Ja.
1: Het idee alleen al dat ik gestoken kan worden. Of nee.
0: Ja, dat.
1: Kakkelakken. Ja. Alles wat kruipt en wat niet in mijn leven hoort.
0: Ja,
1: gaat dood.
0: Gaat dood. Ja, precies. En snel een beetje. Nou, en met deze warme, gezellige gedachten.
1: Ja. Kruip jij, dan heb je kans dat ik erop ga staan.
0: Ja, daarom sta ik ook altijd rechtop naar jou. Vreselijk bang voor je.
1: Ik heb hele kleine voetjes.
0: Ja, maar wel hele, hele goed mikkende voetjes.
1: Ja,
0: maar goed, met deze creepy crawly ellende zijn wij wel naar het einde van het derde uur gekropen.
1: Het is snel gegaan, jongens.
0: Ja, joh. Dat betekent dat we afscheid gaan nemen met een verzoekje wat we nog hebben.
1: Oeh.
0: Donna Lewis, I Love You Always Forever voor Lefty Brasco, onze gezelligerd in de Twitch streamchat.
1: Gezellig hoor.
0: Zometeen is het tijd voor GP at Work. De lekkerste luister om bij te werken, te studeren, juist schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. We hebben vandaag iets vroeger dan normaal, namelijk om 2 uur de middagshow achteraan sluiten. En daarna de Freaky Friday met Justin. Kortom, alle ingrediënten die je nodig hebt om lekker het weekend in te gaan.
1: Ja, ik zit er zelf vanmiddag weer met Justin.
0: Dat wou ik zeggen.
1: Om 2 uur.
0: Hartstikke gezellig, frikandel.
1: Ja, ik weet niet of iedereen daar zo blij van wordt, maar ach.
0: Zeker wel.
1: We gaan proberen jullie te helpen om gezellig het weekend in te gaan.
0: Dat wou ik zeggen. Rest mij niets anders dan te zeggen, dankjewel voor het kijken en het luisteren. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar, maar het allerliefst voor
1: jezelf.
0: En dan hier het verzoekje.
1: Doei.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU. Dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers bij aankomst in een Schengenland geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal opgeslagen. De invoering van het systeem zorgde de afgelopen maanden al voor lange wachtrijen, gemiste aansluitingen en vertraagde vluchten. Duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen van de autofabrikant. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de hele Duitse auto-industrie. De vakbond waarschuwt alvast voor een hete zomer met acties in de autosector. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen voorlopig nog geen boete. Omdat de levering wat achterloopt, heeft de minister besloten om een coulanceperiode in te stellen. Sinds 1 juli moeten vervoerders zo'n kastje achter de voorruit hebben. Dat ding houdt bij hoeveel kilometers ze maken, zodat ze tol per gereden kilometer betalen. En het voelt voor de medewerkers als een flinke klap dat gulpen in bier wordt verkocht aan Gols. De directeur van het Limburgse bedrijf vertelt aan L1 dat het familiebedrijf het hoofd nog amper boven water kon houden en dat hij er nachten van wakker heeft gelegen. De oorzaak van het probleem is dat we steeds minder bier drinken, maar er is ook goed nieuws voor het personeel. De 60 werknemers behouden allemaal hun baan. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Gelijkspel. Elke dinsdagavond tussen 6 en 9 het programma over vrouwen in de topsport.
1: Dag en nacht, het juiste ritme.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: In Turkije is veel woede ontstaan over de aanhouding van de populaire stand-up comedian Göktaş. Hij werd gisteren meegenomen voor verhoor toen hij uitstapte op het vliegveld van Istanbul. Göktaş wordt beschuldigd van het beledigen van de islam en president Erdogan. Grappen maken over dit soort onderwerpen gebeurt bijna nooit in Turkije omdat het strafbaar is. Vandaag is de laatste schooldag in regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met veel hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken de 47 graden aantikken. Daar is vanwege het gevaar op bosbranden de noodtoestand uitgeroepen. Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU. Dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers bij aankomst in een Schengenland geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal opgeslagen. De invoering van het systeem zorgde de afgelopen maanden al voor lange wachtrijen, gemiste aansluitingen en vertraagde vluchten. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de Duitse auto-industrie. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Exit Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is een man om het leven gekomen. Er zijn 7 mensen aangehouden. Het incident vond plaats rond 5:30 op het kruispunt van de Nieuwe Binnenweg in de Maartenesselaan. Buurtbewoners hoorden naar eigen zeggen meerdere schoten. Over de identiteit van de betrokkenen is nog niets bekendgemaakt. In Pakistan zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen nadat een bus in een diep ravijn stortte. Dat melden de hulpdiensten. Vermoedelijk reed de bus te snel, maar een onderzoek moet de precieze oorzaak nog uitwijzen. Vandaag is de laatste schooldag voor regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt, krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met flinke hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken zelfs 47 graden aantikken. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de Duitse auto-industrie. Dan nog het weer. Vanmiddag is er een mix van zon en stapelwolken, maar vanuit het zuidwesten wordt het langzaamaan zonniger. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden op de Wadden tot 21 of 22 graden in het midden. In het zuidoosten van Brabant en in Limburg kan het zelfs 24 of 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Qatar hervat de export van vloeibaar aardgas via de straat van Hormuz. Volgens Bloomberg is een LNG-tanker onderweg vanuit de Qatarese haven Ras Laffan. De export lag tijdelijk stil na een aanval afgelopen zaterdag op een tanker met Qatarese olie. Ook andere lege LNG-schepen naderen inmiddels de belangrijke vaarroute. De man die donderdagnacht zwaar gewond raakte bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft inmiddels 7 mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Of de schietpartij verband houdt met een eerder schietincident in dezelfde straat, wordt nog onderzocht. En Iran verwacht de komende dagen miljoenen bezoekers bij de uitvaart van Ayatollah Ali Khamenei. De ceremonie duurt bijna een week en moet volgens de autoriteiten uitgroeien tot een massale blijk van steun aan het regime. Er worden processies gehouden in meerdere steden en de veiligheidsmaatregelen zijn flink aangescherpt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Wetenschappers verwijzen steeds vaker naar niet bestaande bronnen in hun artikelen door het gebruik van AI. Onderzoekers zien een duidelijke toename van zogenaamde spookbronnen, verwijzingen naar studies die helemaal niet bestaan. Volgens deskundigen onderstreept dat het belang van menselijke controle op onderzoek en publicaties. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. En er komt een vacature voor een nieuwe nationale ombudsman. Renier van Zutphen stopt op 1 april volgend jaar, na afloop van zijn tweede termijn. Van Zutphen leidde de organisatie sinds 2015 en uitte geregeld kritiek op de overheid. Onder meer over Groningen, de toeslagenaffaire en de opvang van asielzoekers. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er is weer druk op de weg. Er zijn ook een hoop incidenten. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bijvoorbeeld. Een ongeluk zorgt voor 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard. 40 minuten erbij. De linkerrijstrook is afgesloten. A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Utrecht-Leidse Rijn en Knoopend Everdingen. 13 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 8 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat het helemaal stil tussen Knoopend Waterberg en Knoopend Beekbergen. Over 15 kilometer veel vertraging door een vrachtwagenongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Zingend in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Ja. Goedemiddag allemaal en welkom bij Achteraan Sluiten van deze vrijdagmiddag. Ik zit hier niet alleen. Hallo, ik ben Monique. En tegenover me zit...
1: Geen idee.
0: Justin.
1: Goedemiddag.
0: We zitten weer eens een keertje samen.
1: Ja, tegelijk.
0: Ja, vanmorgen zat ik al voor verrassing met Rea. En nu met jou. Ja, ik ben niet weg te slaan gelijk meer.
1: De dag vol verrassingen.
0: De dag vol verrassingen. Het is ook vrijdag en dat betekent dat we gewoon 2 uurtjes eerder beginnen dan normaal. Want ja, de meeste mensen gaan vroeg naar huis of die zijn al onderweg naar huis. En we gaan aftrappen met de Host Confessions. Ja, deze show trappen we hiermee af. En elke week stellen we elkaar lekker een vraag. En dan geven we een eerlijk antwoord of een grappig of een... misschien wel een gênant antwoord. Mm-hmm. Zo leren jullie ons wat beter kennen. En vooral mij, want ik ben niet zo heel vaak hier. Jij zit iets vaker.
1: Ja, dat valt ook wel mee.
0: Ja? Maar ja. We beginnen gelijk vandaag goed. En dan, dit is de vraag. Wat zou erger zijn, Jus? Een pratende mug of een zwijgende papegaai?
1: Nou, kijk, een zwijgende papegaai zou gewoon een normale vogel worden. En een pratende mug zal veel erger zijn.
0: Ja, ik vind dat gezoem wel erg.
1: Ja, moet je nagaan als inderdaad... een mug langs je oren gaat en een half gesprek terug gaat lopen daarna.
0: Ja, nee, inderdaad. Dus ja, wat vind jij erger dan?
1: Nou ja, een pratende mug.
0: Pratende mug, hè?
1: Zou veel erger zijn.
0: Ik denk het ook. Want stel je nou vrouw, want de vrouwtjes muggen steken, hè? Dat heb ik vanmorgen geleerd. En stel je nou voor, elke vrouw lult ook heel veel. Dus die mug, die wordt helemaal gek van die mug.
1: Het is,
0: toch?
1: Het is wat jij het zegt.
0: Ja, ik mag het zeggen, toch?
1: Ja. Heb je ooit kraaien gehoord?
0: Die praten?
1: Die kunnen ook praten.
0: Oh.
1: Die kunnen echt zo erg... Die kunnen echt... De geluiden die eruit kunnen komen, is niet normaal.
0: Oké.
1: Okay. Super raar. Klein beetje.
0: Ja, nou, ze zijn nee. Er wel meer bezig. Paarden kunnen ook klikken, hè? Zijn ja, tegen elkaar.
1: Ja, maar een kraai kunnen ze ook echt geluiden maken die je kan herkennen als een mens. Als een andere stem van een mens.
0: Oh, wat erg.
1: Ja. Oh. En dan dacht je dat kraaien niet slimmer konden worden. Beesten zijn zo gevaarlijk als ze.
0: Ja, ze zijn wel een beetje gek inderdaad. We gaan gewoon lekker muziek draaien. Daar zijn we hier ook voor. Niet zoveel gelul, maar wel lekker draaien. En we gaan lekker draaien. Don't Break My Heart.

0: Ja, dit was al een verzoekje van Jason. Die kregen we al snel binnen. Dus hierbij voor Jason, dit was jouw aangevraagde liedje. Het WK-liedje.
1: Ik wil zeggen, het nahuilen van het WK.
0: Ja, ja. ik weet niet. Deze jongen spreekt Engels, dus ik weet niet voor welk land hij is.
1: Engeland?
0: Dat kan, maar er spreken wel meer mensen Engels die niet uit Engeland komen natuurlijk, hè?
1: Ja?
0: Ja,
1: nog nooit gehoord buiten Engeland.
0: Klein beetje. Hey, we gaan naar de snack van de week.
1: Ja. Het is vrijdag. Dat betekent dat we lekker even gewoon gaan kijken naar een snackje wat interessant kan zijn.
0: Ja.
1: En een ervan is dus nu s'mores.
0: Ja, we hadden het er net een heel klein beetje over inderdaad. Ik heb hem nog nooit echt gegeten. Alleen een gedeelte van de s'mores gegeten.
1: Ja. Als je denkt, wat is nou precies een s'more? Dat is dus eigenlijk... je hebt twee koekjes. En daartussen stop je een reep chocola. Echt ertussen.
0: Ja.
1: Dan gooi je marshmallows overheen. En dan plak je hem op elkaar. En dan gooi je hem op het kampvuur. Of boven het kampvuur. Beetje hetzelfde dus als normale marshmallows. Zorg dat het een beetje smelt. En dan klaar.
0: Kijk hoor. Jason reageert trouwens. Ik ben van Suriname. Welkom. Ah. Welkom. Ja, en je kan er een beetje chocola ook over gooien, hè?
1: Ja, ja, nee, er zit een hele reep chocola bij. Dus je hebt een koekje daarop. Leg je, meestal is het een Hershey's bar chocola.
0: Oh ja, ja, die vind ik dan niet zo lekker.
1: Ik vind dat persoonlijk het lekkerste chocolade die je kan hebben. Maar dat zijn smaken. En daarop leg je dan inderdaad je marshmallows die je dan nodig hebt. En dan wat ook. Maar je kan het dus ook eigenlijk maken in je airfryer.
0: Nee joh.
1: Ja.
0: Gadverdamme. Nou, waarom maakt iedereen tegenwoordig alles in de airfryer?
1: Omdat je het eigenlijk een soort van dipje van maakt. Want hier maak je dus een mengsel van marshmallows en chocola.
0: Ja.
1: Dan gooi je dan inderdaad... zilfolie? Niet?
0: Ja, dat kan. Ja. Nee, die bakfolie bedoel je.
1: Ja, iets in die richting. Ja.
0: Doe maar geen aluminiumfolie. Ja, dat kan wel in de airfryer.
1: Jawel, nee, wel aluminiumfolie. Dat doe je zodat, meer zodat je niet het opruimen.
0: Ja.
1: Daarin gooi je dan een mengsel van marshmallows en chocolade bij. En dan haal je dus zo'n cookie, hou je gewoon er doorheen wanneer het gesmolten is.
0: Oh. Oké,
1: ik zie aan je hoofdje tot niet lekker in.
0: Nee, het idee niet. Nee. Nou ja, het is echt een puur ultieme Amerikaanse kampvuursnack, hè, natuurlijk. Ja, wij doen hier niet zoveel kampvuurtjes maken, behalve met oud en nieuw. En dan vind ik een marshmallowtje niet zo lekker.
1: Of een barbecue.
0: Of een barbecue. Inderdaad, ik ben wel benieuwd. Wie gaat deze suikercrash doen vandaag?
1: Ik niet. Ik heb al genoeg suiker op.
0: Ja.
1: Daarom hebben we ook nu een zero.
0: Ja, dat is waar. Nee, ik sla vandaag een keertje over. We gaan lekker verder met muziek draaien. Ja, verzoekjes zijn natuurlijk welkom. Dus ga lekker door. Davy, je hebt altijd ook wel iets grappigs te melden. Dus meld het ons zeker. Ga. Ja, wat ik wel zeggen.

0: afrijden we. Dit zijn de files.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk. Het is vooral heel erg druk bij Arnhem door ongelukken, maar ook van Utrecht naar het zuiden lange files. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard staat ook een lange file. Daar heb je nu een uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Daar is de weg ook deels afgesloten. Je kunt omrijden via de Ring Noord, via de Zeeburgertunnel als je richting Rotterdam moet. Op de A8 is het daardoor ook vastgelopen van Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein, bijna een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Je moet nog wel rekening houden met grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht en dat kost je een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, het is weer tijd voor onze nieuwe segment. En de music is een thing.
1: Ja, waarbij we dus eigenlijk elke week Rad van Fortuin draaien. Ja. En daar komt dan een woord uit. En met dat woord moeten we dus een nummer kiezen om erbij te doen.
0: Nou, trek je aan het rad.
1: Ja, nu is aan het rad getrokken en komt er zombie uit.
0: Ja.
1: Nu gaan wij niet het irritante ruknummer zombie nemen.
0: Nee, verschrikkelijk. Ik ben ook blij dat ze die niet hebben gekozen. Nee, wat gaan we wel nemen dan?
1: We pakken namelijk Zombie Lady van Damino David.
0: Ja, het is wel een duistere romantische ballad van deze Italiaanse zanger. En het nummer kwam op 16 mei 2025 uit. En het is de vierde single van zijn debuutalbum Funny Little Fears.
1: Ja, Zombie Lady is een 80s-inspired pop-rock nummer.
0: Oké. Okay.
1: Waarbij dan heel veel driving beats in zit. Moody synths. Leuke gitaarriffs natuurlijk. En zijn vocals die lekker de emotie doorheen jangen. Maar er zit ook een Amerikaanse zinger. Duff Cameron zit erin. Als background zanger.
0: Kijk. Ja, het is wel een beetje Kotick-achtig, hè?
1: Ja.
0: Een beetje Kotick beelden gebruikt hij.
1: Het komt namelijk ook. Het nummer wordt ook gebruikt in de film Corpse Ride. Als je die film hebt gezien.
0: Nee, maar
1: heel leuk.
0: De naam herken ik wel.
1: Een hele mooie geanimatiseerde film.
0: Heb je hem wel gezien?
1: Tuurlijk.
0: Ah, ja. Wat zou ik zeggen daarover? Ja, de tekst mengt de Kotick-beelden met het thema en een initiatieve eeuwige liefde. Intense in eeuwige liefde. Ja, en het is een beetje ruig, emotioneel lied in plaats van het harde rock track. Lieve collega's van de redactie, we gaan hem draaien voor jullie. Want ik denk dat jullie er wel helemaal gek van zijn.

0: Ja, en voor de mensen die vanmorgen hebben geluisterd, die hebben natuurlijk al de uitslag van de pauwplaat voor volgende week natuurlijk al gehoord.
1: Jazeker.
0: Dat wil niet zeggen dat ik de pauwplaat van deze week nog eventjes ga draaien voor jullie. Want ja, dat gaan we jullie natuurlijk niet onthouden. Dat is onze eigen collegaatje Helin. Ja, jongens, ze is ook gewoon in te huren. Ga eventjes aan haar website toe. Dus hierbij de pauwplaat van Helin.
2: Dit is de powerplaat van deze week.
3: Correct.

0: Ja, onze Helin.
1: Ja, zeker.
0: Je hoort er nog tot en met de aanstaande zondagavond laat. Hoor je er nog regelmatig voorbij komen. En daarna gaan ze natuurlijk gewoon in onze normale playlist mee. Daar komen we bij de uitslag van deze week. Voor de mensen die vanmorgen hebben geluisterd, was het misschien een verrassing. Of misschien ook niet. Wat ons opviel is dat eigenlijk iemand die altijd heel erg goed scoort bij onze luisteraar. Dat is Becky G. Maar met deze plaat helaas niet. Ze is als laatste geëindigd. En dat is eigenlijk wel verrassend, vind ik. Moet je lachen? Zeg het eens.
1: Becky G, blijkbaar niet.
0: Nee. Nee, Becky G, blijkbaar deze keer niet. We gaan er wel draaien, want ze hebben wel gewoon meegedaan. Ze hebben behoorlijke stemmen gehad ook hoor. Maar niet genoeg om de nieuwe pauwplaat voor week 27 te worden.

0: Ja, helaas Becky even niet, hè?
1: Nee,
0: Becky
1: blijkbaar niet.
0: G, blijkbaar even niet. Dat wil zeggen dat we bij twee zijn. Nog twee hebben. En ik moet je zeggen dat ze heel dicht bij elkaar zaten. En ik eigenlijk verwacht dat de nummer twee zou gaan winnen.
1: Maar dus niet.
0: Maar dus niet, nee. Wat denk jij wat nummer twee is geworden, Just?
1: Ik heb geen flauw benul.
0: Heb je geen flauw benul?
1: Nee.
0: Nou, ik ga je vertellen. Dat is To The Sun van Deep House. Een mengelmoes van diverse liedjes. Wat ik had verwacht dat die wel zou gaan winnen. Maar helaas, dit is de runner-up. Ja, je weet maar nooit, hè. Misschien wordt de nummer 1 wel ziek. En dan kunnen we hem alsnog inzetten. We gaan hem gewoon lekker draaien. En dat is To The Sun van Deep House. Van Fluffy Snine.

0: Ja, en dan zijn we natuurlijk beland bij de winnaar van deze week. En voor de mensen die wisten waar je op kon stemmen deze week, is het natuurlijk nou geen verrassing meer. Het is Wink Wink van Charlie XCX. Of
1: ja,
0: hoe je het ook
1: XCX.
0: Zegt.
1: Ja.
0: En ja, jongens, je kan eigenlijk niet boos worden, want dat nummer duurt maar 2 minuten. Dus vind je hem heel vervelend. Ja, 2 minuten is hij voorbij. Maar voor ons is het de winnaar van week 27. En hoor je hem volgende week volop op Girl Power Radio.

0: Ja, het had ook zomaar een eend kunnen zijn. Kwek, kwek.
1: Kwek, kwek. Hij is ook echt superkort inderdaad.
0: Ja, hè? Nog net geen 2 minuten. We zijn alweer aan het einde van het eerste uur. En dat betekent dat we nog een heel uur voor je hebben. Voor je in petto hebben. Nou. Het tweede uur kunnen we nog heel veel leuks van ons verwachten. Denk aan de heerlijkste Flashback Friday. De datum en de hit. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Goede muziek, dat zit er misschien ook nog wat tussen.
1: Ja, inderdaad. In ieder geval goede manieren om gewoon lekker je weekend mee te beginnen.
0: Ja, inderdaad. Gewoon lekker laten staan, Girl Power Radio. En laat je verzoekjes vooral horen. Als ik ze in de database heb, dan draai ik ze van zeker weten voor jullie. Maar nu gaan we eerst naar het nieuws en weer en verkeer.
1: Tot zo.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïense legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. De FIOD heeft 3 verdachten aangehouden op verdenking van het witwassen van ongeveer 100 miljoen euro. Het gaat om een man en 2 vrouwen uit Rotterdam en Den Haag. Volgens justitie zou het geld afkomstig zijn uit internationale fraude en via een netwerk van bedrijven zijn weggesluist. Bij doorzoekingen zijn woningen doorzocht en is beslag gelegd op bankrekeningen en luxe goederen. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. En tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gebruikelijk vrijdag is het al vroeg druk. Het is vooral heel erg druk bij Arnhem door ongelukken, maar ook van Utrecht naar het zuiden lange files. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard staat ook een lange file. Daar heb je nu een uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Daar is de weg ook deels afgesloten. Je kunt omrijden via de Ring Noord, via de Zeeburgertunnel als je richting Rotterdam moet. Op de A8 is het daardoor ook vastgelopen van Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein, bijna een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Je moet nog wel rekening houden met grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ja, en welkom terug bij Achteraan Sluiten, de lekkerste fileshow op Girl Power Radio en eigenlijk van heel het Nederland. Ja. Voordat we verder gaan met allerlei leuke dingetjes wat we hebben natuurlijk voor jullie in de file, want ja, die files zijn er echt wel, gaan we je helpen om vandaag...
1: Gewoon zo heen te gaan nog.
0: Ja.
1: Het laatste trekje.
0: Ja.
1: Moet terug trouwens. Vanochtend was het best wel te doen.
0: Ja, met het verkeer. Ja, het is vrijdag, hè?
1: Ja, maar nog steeds. Gisteren was ik om 8 uur over een klein stukje een 30 minuten bezig. En datzelfde stukje 20 minuten vandaag.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Het is wel rustiger, gelukkig. Maar
0: ja.
1: Voor de van thuiswerken op vrijdag.
0: Dat is waar, dat is zeker waar. En misschien gaan mensen al beginnen met de vakantie. Want ik weet niet precies wanneer de schoolvakanties beginnen, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Ik zou heel snel even kijken, ja.
0: Ja, het is vrijdag en we geven ons een klein cadeautje aan onszelf. En dat betekent dat ik een liedje ga draaien waar ik gewoon heel veel zin in had. Nou, dan moet ik je zeggen, ging ik eigenlijk op zoek naar een heel ander nummer. Maar toen kwam deze voorbij en ik weet zeker dat heel veel DJ's nu heel boos op mij gaan worden. Want die vinden deze echt niet leuk. Maar op dit moment sta ik hier. En mag ik bepalen, toch?
1: Inderdaad.
0: Dus, wat gaan we doen? Speciaal voor Rea. En ik weet dat ze luistert. Dit is voor jou.

0: Ja, dat was natuurlijk Goal Band met Noodgeval. En Noodgeval is het allemaal op de vrijdag als je nu nog in de file staat of nog op je werk bent.
1: Ja, en de file is best wel logisch, want de vakanties zijn begonnen.
0: Kijk.
1: Voor Noord.
0: Oké. Ja, die gaan gelijk allemaal natuurlijk vandaag weg.
1: Ja.
0: Ze kunnen natuurlijk allemaal niet wachten tot morgen.
1: Nee, inderdaad.
0: Het is tijd voor...
1: te slapen.
0: Ja, het is vrijdag. En dat betekent dat we een nummer gaan draaien. Die van, ja, in ieder geval van 3/7
1: ja.
0: uitkwam. En dat kan allerlei verschillende jaren zijn. En ik ben benieuwd, Justin. Welk nummer gaan we zo meteen draaien?
1: We pakken namelijk The Doors.
0: Oeh.
1: Met Riders on the Storm.
0: Die is uit 1982, denk ik.
1: Ja, inderdaad. De Human League had het nummer op nummer 1 gezet gelijk toen het direct uitkwam.
0: Ja, kan je iets meer voorstellen.
1: Ze stonden eerst met Don't You Want Me erop.
0: Vind ik ook een leuk nummer.
1: En daarna is dit ook dus de dag waarop de beruchte Club van 27 pijnlijk realiteit werd.
0: Ja.
1: Namelijk exact 2 jaar nadat de Rolling Stones gitarist Brian Jones op 3 juli overleed, sloeg het noodlot opnieuw toe. En was Jim Morrison ook op 27-jarige leeftijd overleden.
0: Ja, en dan precies dezelfde dag ook, jongens.
1: Ja.
0: En dan 2 jaartjes later in 1971. Allemaal voor mijn tijd, gelukkig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dit nummer werd in eind 1970, begin 1971 opgenomen. In studio in L.A.
0: Oeh.
1: Waarna die daarna vrijwel direct naar Parijs is vertrokken.
0: Ja.
1: En dan, inderdaad, jammer genoeg, heel veel andere zooi.
0: Ja.
1: Wat is gebeurd.
0: Ja, inderdaad. Hij werd inderdaad op de fatale dag op 27-jarige leeftijd in Parijs gevonden. Dood. Volgens mij was het zelfs een overdose. Maar dat weet ik even niet zo snel meer.
1: Dat durf ik niet direct te zeggen, nee. Maar ik sta het niet uit.
0: Nee, het is een van de mensen die in de Club van 27 is beland. Heel triest. Maar we gaan wel natuurlijk de Doors draaien.
1: Inderdaad.
0: Ja, en wat is het nummer?
1: Het is Riders on the Storm.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg door recreatieverkeer, maar ook door verschillende wegwerkzaamheden. De A27 is natuurlijk dicht bij Gorinchem. Daardoor is het extra druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daardoor tussen Utrecht en Everdingen ruim 20 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoefvliet een half uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Koenplein sta je een kwartier in de file door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. De meeste vertraging is er nu op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Hoenderloo en knooppunt Beekbergen, namelijk een uur. Daar is een ongeluk gebeurd waardoor de weg dicht is. Verkeer richting Apeldoorn kan het beste de borden Arnhem-Zutphen volgen en over de A12 en de A348 rijden. Ook bij Eindhoven een ongeluk op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Daar is juist de rechte rijstrook dicht. Vanaf Zomeren kost je dat ook ruim een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de kroeg. Nou, dat is toch wel weer fijn dat Mart weer de Bieber van de kroeg was.
1: Nee, Ed Sheeran hoorde je aan het
0: einde. Ja, aan het einde Ed Sheeran, ja. Ja, ik denk ook dat hij alles lukt.
1: Volgens mij uiteindelijk heeft hij gewoon Bieber zijn naam gegoogeld. Ziet de rare dingen die hij heeft gedaan in zijn jeugd. En van, ik ben toch Ed Sheeran, jongens.
0: Ja, Ed Sheeran. Trouwens, Ed Sheeran doet onwijs leuke dingetjes.
1: Oh ja, zeker.
0: Echt, zeker in zijn privé dingetjes allemaal.
1: Hij is één grote nerd trouwens. Hè?
0: Ja, hij is gewoon helemaal gek, vind ik.
1: Ik vind nog steeds zijn beste nummer is die hij gemaakt heeft voor The Hobbit.
0: En dat is?
1: I See Fire.
0: I See Fire?
1: Ja.
0: Oh. Hey.
1: Het is tijd voor de Flashback Friday. We spreken over dingen die heel lang geleden zijn gebeurd.
0: Ja.
1: Dan gaan we kijken naar dingen die er deze week voor ons dan zijn gebeurd. Of in ieder geval misschien iets wat nog aan gaat komen. Om in ieder geval even... Om even terug te kijken.
0: Verkeerde knopje, sorry.
1: Even terug te kijken hoe en wat er allemaal nou is gebeurd deze week. En toen we focussen op het leuke dingen.
0: Ja, ik heb niks echt bijzonders gedaan deze week. Behalve dat we heel erg druk zijn met een nieuw event aan het organiseren. Nee, ik mag niet liegen. Ik heb wel iets leuks gedaan.
1: Oh?
0: Ja. Afgelopen maandag hebben wij Girl Power Radio onze contract verlengd met ADO Den Haag voor 3 jaar.
1: Yeah.
0: ADO Vrouwen dan wel, hè?
1: Ja.
0: Wij gaan voorlopig nog 3 jaar deze dames sponsoren. Niet alleen de hoofdmacht, maar ook de belofte. En onder de 17. En deze meiden lopen weer vol trots met Girl Power Radio op hun shirt.
1: Gelukkig.
0: Voor 3 jaar.
1: Ik denk dat ze er zelf ook heel blij mee zijn.
0: Ja, ze zijn echt super, super blij ermee weer. En helaas zagen we ook meiden die weggaan. En ik wil ook wel een beetje aandacht, want daar ben ik wel een beetje verdrietig van geworden. Dat is Bo Vonk, die uiteindelijk toch afscheid neemt dit jaar van ADO Den Haag Vrouwen.
1: Nou.
0: Dat vind ik wel heel erg jammer, want ondertussen is ze ook een hele goede vriendinnetje geworden. Gewoon een super lief meisje en wij zijn echt wel fan van Bo. Maar niet getreurd, wij gaan Bo Vonk zeker nog eens een keertje zien. Dus ja, dat zijn eigenlijk wel de 2 dingetjes. En voor de rest vind ik mijn trainer niet zo aardig op dit moment.
1: Nee, dat is zometeen.
0: Ja.
1: Zometeen gaan we alles even weggooien wat we niet leuk vinden.
0: Oh ja, ja.
1: Maar nu even leuk op het leuke blijven focussen.
0: Ja, maar even leuk. Ja, nee, dat was wel erg leuk. En we hebben een nieuwe locatie uitgezocht voor ons grote event. Dadelijk in oktober.
1: Oeh, dus blijf de socials in de gaten houden.
0: Ja. Nou, vertel Justin, ja. Wat is het voor verwachting eigenlijk te wachten?
1: Ik weet het.
0: Was er leuk voor jou deze week?
1: Ik was een beetje aan het rekken, want ik was er even door mijn hele slechte geheugen deze week gegaan. Nee, er is niet heel veel bij mij gebeurd deze hele week. Het is vooral veel druk bezig, maar alles nog wat. Maar...
0: Geen leuke nieuwe game gespeeld of een nieuwe film die uit gaat komen waar je naar uit zit te kijken om naartoe te gaan?
1: Nou ja, dat dus inderdaad. Toevallig is er een spel wat 7 jaar stilte heeft gehad, krijgt eindelijk dus een nieuw spel.
0: Kijk.
1: Dat is gisteren uit het niets verschenen.
0: Oh.
1: En in ieder geval tot ze het in 2027 gaan uitbrengen in ieder geval. Maar dat is dus in ieder geval een ding wat opeens nu weer de hele social media explodeert als je in ieder geval het spel kent.
0: Ja, gaaf. Ja, en hoe heet het spel?
1: Shantae.
0: Shantae? Dat zeg ik altijd als tegen mijn tante van proost.
1: Nee, de chapeau.
0: Nee, Shantae. Ah. Shantae. Ik moet gewoon van hoe zou we drinken nooit dus, hier, dat moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee, maar de videogames gaat in ieder geval de goede kant op. Ook minder goede kant op wat PlayStation heeft gedaan. Ze hebben namelijk gezegd, we gaan in 2028 geen fysieke games meer uitbrengen.
0: Nee, dat zag ik ook, ja.
1: Alleen maar dus codes. Dus de hele internet is ermee weggerend en New York kwam met, vanaf 2027 gaan wij geen pizza's meer fysiek leveren, alleen maar digitale codes. En andere dingen in die reeks van, dat moet fysiek zijn.
0: Ja, nee, dat schiet ook allemaal niet op.
1: Maar het is, in ieder geval de hele internet maakt het belachelijk en het gaat echt wat terug nog klappen bij ze.
0: Tuurlijk.
1: Maar voor nu is dat een minder dingetje.
0: Ja, nou, heeft de luisteraar nog iets leuks te melden wat deze week voor hun leuk was? Iets leuks? Ben je ergens voor het eerst naartoe gegaan? Dan kan je nog steeds eventjes melden. We zijn er nog 20 minuutjes. En halen we het nu niet meer, dan doen we het zeker volgende week nog even bespreken. Je kan het sturen naar 06-34-60-6464. En dan denk ik dat ik jou een beetje blij ga maken, Jus.
1: Jo.
0: Ja, ik ga het, ik denk één van jouw leukste nummers draaien.
1: Jo, mag het zien.
2: Oh, miss the eye of the mountain below.

0: Ja, jouw favoriete liedje van Ed Sheeran, hè? Ieder van de mooiste.
1: Ja, in ieder geval zeker de mooiste. Favoriete kant, denk ik wel. Ja,
0: aan de twee kanten.
1: Heel eerlijk, ik kan me niet een nummer denken nu even van hem. Die denk, ja, die is beter.
0: Ja. Oké, okay, we gaan. Het is bijna 4:15. En dat betekent dat we onze irritatie van deze week proberen af te sluiten.
1: Ja, en ik denk dat wij allebei dezelfde irritatie op het moment hebben. In ieder geval, jij wilt hem anders worden. Ik word in ieder geval met spierpijn.
0: Ja.
1: Spierpijn mag van mij lekker helemaal weg. Heel veel personal trainers zullen zeggen, ja, maar het is lekker. Dan weet je dat je wat hebt gedaan. Ik zeg, ik hoef niet te weten dat ik wat heb gedaan. Ik weet dat ik wat heb gedaan.
0: Ja, ik vind sporten totaal niet erg. Echt niet. Ik vind het best wel lekker. Tenminste, als je klaar bent, is het lekker. Zo moeilijk het zeggen. Aan het begin vind ik het wat moeilijker. Maar die spierpijn, jongens, weer. Elke keer weer. En zeker die trainers van ons, die kan er wat van. Echt waar.
1: Ja, en dan ook lekker nog lachen wanneer je inderdaad met pijn en moeite de sportschool binnenkomt de volgende dag.
0: Ja, nee. Maar ja, het is allemaal goed voor onszelf. Maar het mag gewoon verdwijnen. Ik vind gewoon, ja, je mag best wel voelen dat je iets hebt gedaan. Maar als je weer een nieuwe groep hebt getraind in je lichaam, dan nee, die eerste, de tweede dag vind ik niet zo grappig altijd. Maar goed, en wat voor mij ook een kleine irritatie is, en ik hoop dat het heel snel opgelost wordt, is dat wij van de week waterijs wouden halen. En in bijna alle supermarkten de koelingen kapot waren.
1: Ja, dat was inderdaad een heel raar blik in ieder geval. En dan heb je uiteindelijk ergens ijs gekocht.
0: Ja.
1: Leg ze in de vriezer. En dan zijn ze half gesmolten. En dan is het helemaal.
0: Het was heel raar, dat ijsje. Dat was gewoon één grote bal geworden. Het was 4 kleuren ijsje. En het was 1 groen ijsje geworden.
1: Het was bruin, zeg maar.
0: Het was echt vies gewoon. Ja. Nee. Dus jongens. Ik begrijp dat het heel moeilijk is om met dit weer alles in orde te houden. Maar ja. Ja. Ja.
1: Zorg er niet meer goed voor.
0: Ja.
1: Dat je het koelkast en vriezer goed dicht zet.
0: Inderdaad. Hebben we nog een andere irritatie? Ja, ik heb er eigenlijk heel veel, maar...
1: Er zijn heel veel dingen.
0: Dat gaan we niet redden, denk ik.
1: Films,
0: heb je nog eentje?
1: Ja, films die sequels krijgen 5 jaar nadat ze klaar zijn.
0: Oh ja, ja, vind ik ook irritant.
1: Uiteindelijk is het klaar voor een reden, stop ermee.
0: Ja.
1: En dat zie je ook dat het bijna nooit goed gaat.
0: Ja, en ik vind ook verschrikkelijk dat ze meteen dadelijk weer in de zomer in zo'n herhalingscirkel komt. En dat je weer serie 1 van 1 van, noem het eens op, ER weer voorbij komt.
1: Ja, precies.
0: Ja?
1: Groot ding ook nog. Series die dan in Amerika bijvoorbeeld op seizoen 8 zitten.
0: Ja.
1: En wij hier in Nederland zitten nog op seizoen 5.
0: Ja. En dat het ook gewoon anderhalf jaar duurt voordat het volgende komt.
1: Inderdaad. En dan zit je eindelijk op seizoen 6 en dan zit ze op seizoen 10.
0: Jongens,
1: raar, hè? Tot mensen dan een andere weg nemen om shows te kijken.
0: Ja, heel inderdaad. Raar. We gaan nog eventjes lekker muziek draaien. En dan komen we zo meteen nog eventjes terug bij jullie om afscheid van jullie te nemen. En te vertellen wat hierna nog gaat komen vandaag. Want we zijn natuurlijk nog niet klaar hier bij Girl Power Radio.
1: Zeker.

0: Ja, en dit was het natuurlijk alweer voor deze vrijdag bij Achteraan Sluiten. De week zit erop. Het is tijd om lekker los te laten en het weekend in te duiken.
1: Maar geen zorgen, want hierna komt Freakje Friday.
0: Ja, ik maak zo plek voor jou.
1: En dan gaan we gewoon lekker door met de muziek, zodat je gewoon lekker je weekend in kan sprinten.
0: Ja.
1: Want weg van werk.
0: Heel veel mensen zitten in het huis. We hopen inderdaad dat de rit van vandaag weer lekker een stuk gezellig is gemaakt. En we willen jullie bedanken voor het luisteren van nu. Rij rustig naar huis. En geniet lekker van je avond en van je weekend. Als je vrij bent, voor de mensen die moeten werken, werk ze morgen.
1: Succes. Geniet ook nog even van het weer. Want nu is het nog even 22 graden.
0: Ja.
1: Over een weekje is het 30 weer. Dus
0: ja.
1: Ik zou zeggen, ga nu lekker naar het strand morgen.
0: Inderdaad.
1: Daarentegen zondag misschien niet.
0: Nee. Maar goed, maandag zijn we er gewoon weer om 4 uur. Met een nieuwe editie natuurlijk van Achteraan Sluiten op Girl Power Radio. Via de DAP.
1: De DAP.
0: En de website of de app. Een heel fijn weekend en ik zeg tot maandag.
1: Fijn weekend.

0: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. Staatssecretaris Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit wil dat de overheid het cloudgebruik meer in eigen hand krijgt. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat wordt gewerkt aan een zogeheten soevereine overheidscloud op eigen datacenters. Doel is minder afhankelijk te worden van grote buitenlandse techbedrijven en meer grip te krijgen op de veiligheid van overheidsgegevens. De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïense legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. En de economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba en Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Goedemiddag,
1: ik ben Norbert Terlouw. Hoofdrolspelers uit de coronatijd worden opnieuw bedreigd rond de parlementaire verhoren over de coronacrisis. De enquêtecommissie spreekt van fysieke en digitale bedreigingen van getuigen. Volgens de commissie zijn de spanningen rond de aanpak van de pandemie, jaren na dato, nog altijd groot. De verhoren moeten meer duidelijkheid geven over de keuzes die tijdens de coronacrisis zijn gemaakt. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. En er is mogelijk goed nieuws voor automobilisten. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Volgens de rechter zijn vooral boetes voor lichtere verkeersovertredingen te hard gestegen. Mogelijk is het voor sommige automobilisten de moeite waard om nog eens goed naar hun verkeersboetes te kijken. Tot slot nog het weer. Vanavond is het droog en schijnt de zon nog geregeld. Het blijft ook nog lang aangenaam met zo'n 13 tot 17 graden. Komende nacht trekt over het noorden wat bewolking met kans op lichte regen. In de nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk met 400 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht nog een half uur vertraging tussen Veghel en Waardenburg door de afsluiting van de A27. Ook op de A2 de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch bij Everdingen staat een auto met pech, waardoor de linkerrijstrook dicht is. Dat kost je vanaf knooppunt Oude Rijn 3 kwartier. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen De Bilt en Everdingen ook 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Arnhem Centrum en Hoenderloo 40 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik woedt een bermbrand. Daar is de brandweer op dit moment druk mee bezig. Vanaf Beuningen is de vertraging nu 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Kluivert, Timber en Somerville misten vanaf 11 meter. Zij kregen na afloop op social media te maken met discriminatie. Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk, met aftrek van voorarrest. Ook moet hij een taakstraf doen van 80 uur. Energiebeheer Nederland is begonnen met het vullen van een gasopslag in Grijpskerk. Het staatsbedrijf heeft een overeenkomst gesloten met de Nederlandse aardoliemaatschappij. De eigenaar van de opslag voor het gebruik tot 1 april volgend jaar. De berging in Grijpskerk was eerder in gebruik door gashandelaar GasTerra. Maar die houdt op te bestaan nu de gaswinning in Groningen is gestopt. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreek.

0: is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt. Dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Kluivert, Timber en Somerville misten vanaf 11 meter. Zij kregen na afloop op social media te maken met discriminatie. Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Ook moet hij een taakstraf doen van 80 uur. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. De Mexicaanse president heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden namelijk de afgelopen tijd meerdere dodelijke incidenten plaats. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. De Mexicaanse president heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden namelijk de afgelopen tijd meerdere dodelijke incidenten plaats. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.